0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco is het grootste oliebedrijf ter wereld. Het produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar daar wordt dus alsnog meer geld aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land weer naar huis gebracht. De laatste minuten van het eredivisieduel tussen NAC Breda en Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog worden gespeeld. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. Voor de 8 minuten die nu nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Gisterenmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda is gedegradeerd uit de eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Als de klok luidt, de tijd is, ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verregaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zit vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. Het weer in het zuiden valt vannacht wat regen. Komende dag is het een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer komende dag is een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: is het geluid van Groningen. Oog Radio.
1: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
2: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera en appbediening. Voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. De vredesonderhandelingen liepen tot nu toe steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. In het eerste kwartaal maakte het bedrijf ruim 28 miljard euro winst, een kwart meer dan dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Wadden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS Journaal.
4: De allerlekkerste oliebollen haal je op de Meikermis bij Akkerman. Op de Vismarkt Groningen.
5: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
6: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119-32 in Groningen.

0: LW Vloerenfabriek Groningen. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. Alles in eigen beheer en binnen 14 dagen gelegd. LW Vloerenfabriek Groningen. Atoomweg 6-5 en Bornholmstraat 8C.
1: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is OOG Radio. Nieuws.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren tussen 2021 en 2025 van 17% naar 33%. In die periode kwamen 12 jongeren om het leven op overwegen. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties. Nederland stuurt later vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife. Daarmee wordt een deel van de bemanning van cruiseschip De Hondius opgehaald. Op Eindhoven Airport kwam gisteravond al een groep aan, onder wie 8 Nederlanders. Ze moeten thuis 6 weken in isolatie. Minister Hermans vertrouwt erop dat mensen zich daaraan houden.
4: Veel vaker kan er sprake zijn van iemand die met een virus terugkomt, en dan vragen we dan in quarantaine te gaan. En de ervaring leert, mensen doen dat. 2 keer per dag heeft de GGD contact. En zo gaan we dat vormgeven de komende weken.
3: Of de passagiers zich ook aan de quarantaineregels houden, wordt niet met huisbezoeken gecontroleerd. Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. De ploeg van Frenkie de Jong won met 2-0 van aartsrivaal Real Madrid. De wedstrijd begon met een minuut stilte nadat 's ochtends de vader van coach Hansi Flick was overleden. Voor hem was het een dag met een dubbel gevoel.
5: I will never forget this day. You know, this is it was a tough day for me when my father passed away, but here my team is fantastic. I really love it. It's like a family. And also in the Clásico against Real Madrid to win the La Liga.
3: Met nog 3 duels heeft Barcelona 14 punten meer dan de rivaal uit Madrid en zijn ze er niet meer in te halen. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. Dit was het NOS Journaal.
6: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
7: Eén voor jou.
8: Voordelige spijkerbroeken.
7: Eén voor mij.
8: Voordelige korte broeken.
7: Eén voor jou.
8: Voordelige t-shirts.
7: Eén voor mij.
8: Voordelige overhemden.
7: 50.

0: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt, donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
1: Attention!
2: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.

0: Hoogochtendshow bij Oog Radio. Dat hoor je goed. Jan heeft voor jou de ontwerpen van het lokale nieuws.
1: Ja, dat klopt helemaal. Allereerst, Lijs Calimero waarschuwt voor neerwaartse spiraal bij de Rijksuniversiteit Groningen. Bomenridders dienen handhavingsbezoek in bij de sloop Hoefijzerfabriek. Gemeente reserveert ruimte voor sporthal in nog te realiseren woonwijk De Nieuwe Held.
0: Nou, en als je nou denkt van, hé, waar ging dat over? Nou, dat hoor je rond half acht hier op Oog Radio. Hier is de Oog Radio Verkeersupdate, mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. We gaan eens even kijken waar het vastzit op de Groninger snelwegen. En het is goed nieuws. Het is de maandag na de meivakantie. Het is nog steeds lekker rustig op de Groninger snelwegen. Alles rijdt lekker door. Dat geldt ook voor de bussen voor het spoor. Maar plan wel even je reis in de reisapp voordat je op pad gaat. De Oog Ochtendshow is bij jou tot 9 uur. En wij brengen allemaal het nieuws uit Groningen. En zo hebben we het zo meteen over het Stadspark. Want dat is jarig, Jan.
1: Nou ja, dat gaat een behoorlijke leeftijd bereiken. Ik wist niet dat het al zo oud was. Maar 19 mei aanstaande is dat zo. En dan is het 100 jaar.
0: Ja, 100 jaar. Er is in die tijd veel gebeurd natuurlijk.
1: Nou, ook dat. Ja. Ben heel benieuwd.
0: Ik ook. Dat gaan we allemaal beluisteren nadat we geluisterd hebben naar Holy Water van Marshmallow en Jelly Roll. En daarom zeg ik goeiemorgen Groningen. Tenminste.
1: Als hij Holy Roll het doet.
0: Ja, als hij Holy Moly het doet. Eens even kijken. Ja, is weer maandag, hè? Dat merk je dan toch, hè?
1: Ja, nee, nou, dan doen we het nog een keer.
0: Ja. Ja, hij doet het.
2: De Oog Ochtendshow.

0: Marshmallow en Jelly Roll zetten de klok op 8 minuten over 7.
1: Het nieuws uit Groningen
0: is nu aan de beurt. En het Stadspark, dat is jarig, want op 19 mei aanstaande bestaat het maar liefst 100 jaar.
2: Ja, daarom zijn er tot en met september allerlei activiteiten in het park. Van een natuurfestival tot openluchtfilms en een jubileumconcert. Het park ontstond op initiatief van industrieel Jan Evert Scholten en stadsarchitect J.A. Mullock Hauer. Maar eigenlijk bestaat het Stadspark al langer. De datum is gekozen omdat het grote paviljoen midden in het park precies 100 jaar oud is. Je hoort parkgids Harry Holstein.
3: Die vond eigenlijk dat Groningen maar een vieze bende was, om het even grof te zeggen. En die vond dat er mensen veel meer natuur moesten hebben en ook dat mensen van verschillende rangen en standen elkaar moesten kunnen ontmoeten in een vrije, natuurlijke, schone omgeving. Aanvankelijk kreeg hij niet zoveel voor elkaar, maar in 1903 of zo kreeg hij contact met Jan Evert Scholten, een heel bekend industrieel. Heeft de vereniging het Stadspark opgezet met allemaal notabelen die ook zelf financieel gingen bijdragen. En die hebben in overleg met de gemeente, dat kostte aanvankelijk nog best wat moeite, maar in overleg met de gemeente een stuk grond gekregen en daar uiteindelijk vanaf 1912 in de kerstdagen begonnen het park op aangelegd.
4: Paviljoen is dus zo meteen op 19 mei 100 jaar.
3: Ja.
4: Wat is de reden dat dat nu zo als belangrijke data gepakt wordt?
3: Omdat de gemeente dat ziet als een symbool van het Stadspark. Als een symbool, als een icoon. Maar je zou net zo goed kunnen zeggen dat de evenementenbaan, dat was ook echt een evenementenbaan, het wordt ook wel drafbaan genoemd, want er hadden ook draverijen plaats, maar het was meer dan alleen dat. Dat de evenementenbaan een icoon is. Die wordt nu vooral gebruikt voor culturele activiteiten. De draverijen zijn eigenlijk gestopt door de gemeente Groningen een paar jaar geleden. Ze zijn bijna aan het 100ste jaar toegekomen, maar toen is het toch gestopt door de gemeente Groningen. En nu hebben er vooral culturele evenementen plaats.
4: Ja, want wanneer werd de drafbaan, werd die tegelijk met het paviljoen geopend?
3: Nee, de drafbaan was al in functie. Hadden al allerlei activiteiten plaats gehad voor het publiek. Een van de moeilijkheden die men had bij het tot stand komen van het park. Het publiek had het allemaal natuurlijk hartstikke druk. Er was veel minder vrije tijd dan we nu hebben. En het publiek had zoiets van, ja, waar is dat voor nodig? Dat hebben we niet nodig. Dat is alleen maar voor de notabelen dan. Dat moeten we niet. En de gemeenteraad stond er eerst ook niet zo heel positief over. Maar gaandeweg is dat gekomen. En voordat het paviljoen hier er al was, hebben daar al allerlei publieksactiviteiten gehad. Sport, theaterachtige dingen, voor alle leeftijden ook. Die drafbaan is geopend in 1922. 2 jaar nadat deze vijver, die hele grote vijver hier, die extra diep gemaakt was, waar ook al zwempartijen plaats hadden, nadat die in gebruik genomen was en geopend werd.
2: Ja, je hoorde parkgids Harry Holstein over de eerste jaren van het Stadspark. Zoals gezegd, er gebeurt de komende maanden van alles in het park. Kinderactiviteiten, een theatrale wandeling, openluchtfilms en optredens van onder meer Tammo en Band en van Rapalje. Het jubileumjaar wordt op 25 september afgesloten op de drafbaan met een concert van het Noordpoolorkest met gastartiesten. De bijdrage was van Marco Hamminga.
0: Ja, en we kunnen dus weer zwemmen, hè? Sinds
2: dat heeft onze eigen stadsgids heel mooi verteld, hè?
0: Ja, precies. Ja. Dus dat is hartstikke leuk dat allemaal weer mogelijk is. En zo gaat het eigenlijk weer een beetje terug naar hoe het 100 jaar geleden was, maar ook weer niet vanwege de drafbaan.
2: Aan de andere kant, wat jij ook al een keer zei, de drafsport is toch niet meer zo populair als vroeger.
0: Nee, dat is ook niet meer zo groot.
2: Maar goed, we gaan zien hoe dat gaat.
0: Zo is dat. En eigenlijk zeggen een boel mensen dat nu ook, hè? Ja, de drafsport is alleen maar een beetje voor de elite, de notabelen.
2: Ja, wie weet.
0: We gaan dat in ieder geval in de gaten blijven houden. Dat doe je natuurlijk via de oog-app of via oogertv.nl. Nu, The Police. En een geweldige titel, de do-do-do, de da-da-da.

0: De do, do, do. De da, da, da. Lekker toch? De police hoorde je. Het is 16 minuten over 7. En we gaan vandaag eens even kijken naar het weer. Het zonnetje probeert er een beetje doorheen te breken. Het is half bewolkt, maar de zon is nog niet helemaal van de partij. Het is wel heerlijk droog en de wind valt reuze mee. Vandaag is er veel bewolking. Vanaf de tweede helft van de ochtend valt er af en toe een bui. Het wordt koel bij 12 graden en er waait een vrij krachtige noordwestenwind, windkracht 4. Komende nacht neemt de noordwestenwind toe tot windkracht 6. De buienactiviteit neemt ook toe. En tijdens deze buien is er kans op zware windstoten. In de nacht neemt de wind, en de buien, neemt de wind af. En de buien die blijven bij 6 graden. Morgen af en toe zon. Blijft het meestal droog? Het wordt 12 graden bij een stevige wind uit west tot zuidwesten, windkracht 5. In de nacht buien, woensdag en ook donderdag hemelvaartsdag, houdt het koele en buiige weer aan. Het wordt een graad of 12 bij een matige noordwestenwind.
1: Niet zo lekker weer, maar goed.
0: Nee.
1: Even een dipje, komt weer.
0: Ik heb wel eens mooie hemelvaartsdagen meegemaakt.
1: Ja, en bovendien, het zal wel weer beter worden. Daar gaan we vanuit. Wateroverlast hebben we toch gehad, maar niet eens door de regen. Door lekkage in een woning in Groningen. Dat meldt de Groninger Internetcourant. Aan de Rijtemakersrij, dat zou ik het bijna verkeerd zeggen, in Groningen is zaterdagavond namelijk wateroverlast ontstaan nadat een boiler van de muur viel. Oeps. Door de lekkage liep een woning onder water. Niemand raakte gewond. Nee, alleen wat natte voeten. Oké, een reiziger vast in defecte lift op het hoofdstation. Dat meldt onze eigen website Oognieuws. Een treinreiziger is gistermiddag vastkomen te zitten in een defecte lift op het hoofdstation in Groningen. De lift van spoor 2 naar 3 was al met een afzetlint afgesloten. Oh jee. Maar toch stapte iemand erin. Ja, de lift bleef vervolgens tussen twee verdiepingen hangen. De brandweer bevrijdde de reiziger snel en zonder problemen.
0: Toch lijkt het me wel even schrikken. Het is wel mooi dat het dan een behoorlijk glazen lift is. Hè? Dus je ziet wel, je hebt niet dat hele claustrofobische daan. Dat
1: nee, maar ik vind het wel een beetje dom, mag ik dat zeggen?
0: Dat jou wel. Ja.
1: Baksteen centraal in nieuwe expositie Groningen Museum. Dat meldt het Dagblad van het Noorden Stadeditie. Ja, het Groningen Museum opent de tentoonstelling Baksteen over de bijzondere band tussen Groningen en Baksteen. In de expositie staat ook het verdwenen dorp Overschild centraal, met verhalen van bewoners van gesloten huizen door aardbevingsschade. De tentoonstelling is samengesteld door conservator Edgar Pelupessi en is tot eind augustus te zien.
0: Ja, en hij heet Bakstein.
1: Ja, dat wou ik zeggen, Bakstein. Hij, ja,
0: Bakstein.
1: Dat is een beetje verwarrend. De ene keer staat hij Baksteen en de andere keer Bakstein. Maar de titel is inderdaad op zijn Grunnings. En terecht, want ik weet nog dat ik een klasgenoot en vriend van mij daar ging mee studeren. Hebben een studentenhuis opgezet. Zijn vader ging met zijn timmerfabriek naar een nieuw pand. En dat was de oude steenfabriek in Winsum.
0: Oh.
1: Nou, die was al heel lang dicht. Maar dat zijn grote hallen geweest, jongen. Ovens en alles. Nou ja, dat heeft echt wel een geschiedenis van in Groningen staan, joh.
0: Ja. Het nieuws, dat volg je natuurlijk via OogTV en via de Oognieuws-app. Bente, bedankt voor het opzoeken van deze berichten.
2: Dit is de Oogochtendshow. Oogradio.

0: Counting Crows. Ja, ik moet daar altijd een beeldje bij maken van een stel van die kraaien die dan zitten te tellen of zo met stampen op een grond.
1: Ja, je weet niet. Ze zijn best pintere beestjes, dus wie weet kunnen ze wel tellen.
0: Ja, inderdaad. Je weet het maar nooit. Goed, het is vandaag 11 mei 2026. Er is vandaag weer van alles te beleven in de stad en om een laans.
1: Ja, nou beginnen we net even buiten de stad. Tenminste, ja, het valt nu onder de stad. Maar praktisch en groen. Natuurlijk tuinieren in de Kitchen Garden. Ja, en dat kun je doen in de Hortus in Haren om 1 uur vanmiddag al. Kom luisteren naar de inspirerende verhalen van moestuinexpert Nienke Elzinga. Elzinga moet ik zeggen met een E. En de logica achter verschillende natuurlijke oplossingen. Het kan niet anders. Je gaat met een verrassend aantal tips en weetjes naar huis. Nou, praktisch en groen. Natuurlijk tuinieren in de Kitchen Garden. 1 uur vanmiddag, Hortus Haren.
0: Vanavond om 19:30 kun je in de A-kerk naar de Kookshow gast. Ja, verschillende studentenverenigingen presenteren vanavond samen een interactieve theatervoorstelling voor studenten over verschillende verdovende middelen gebruiken onder studenten. Je moet dan denken aan drank, sigaretten, pilletjes en even een puntje doen. Dat is poedersnuiven vanaf een sleutelpunt. Relaxie show lijkt het mij. 19:30, A-kerk, de kookshow.
1: Ja, ik denk dat de kook toch wel de sleutel is tot het succes. He?
0: Ja.
1: Die big, dan moet ik wel op z'n Duits. Die big band der Bundeswehr. Ja, dat is vrouwelijk geloof ik, hè? Die. Ja, de Oosterpoort vanavond om 20:30. Ja, de big band van de Duitse Bundeswehr.
0: Leger. Ja, het Duitse leger.
1: Ja, het Duitse leger. Uit Duitsland dus. Logisch. Staat garant voor muzikale topkwaliteit, meeslepende shows en een onmiskenbaar geluid van een moderne big band. Ja, dat kunnen ze daar wel volgens mij. Maar zeker. Die big band der Bundeswehr, ja, dat is vanavond dus om 20:30 volle bak in de Oosterpoort. Ja, heb je nou nog niet genoeg tips gehoord? Ga dan even naar groningen.uitloper.nu of kijk op onze kabelkrant voor OogTV naar 9. Daar staan die tips ook allemaal. En als je dan zelf iets organiseert, geef ze even aan ons door, want dan kunnen we ze melden. Die tips zijn welkom op ochtendshow@oogradio.nl.

0: Ja, Kris Kross Amsterdam samen met Jan Smit en natuurlijk Fransje Bauer. Jij hoort bij mij. Ach, je, of zij hoort bij mij. Word je toch lekker vrolijk van. Maar goed, dat is muziek wat een beetje uit het midden en zuiden van het land komt. Maar in de gemeente Groningen, daar wordt ook hele goede muziek gehoord. En dat hoor je in de...
1: Hoogradio Stadsplaat.
0: In de muziek wordt niet alleen gehoord, de muziek wordt ook gemaakt. Onder andere door Antoine Cedric. Guitarra is zijn nieuwste nummer. En dat heeft dit keer niet een uitgebreid verhaal. Het is volgens de hiphopper gewoon een goede, positieve vibe... om van deze bijna zomerse lentedagen te kunnen genieten. Nou, met de gitaar in de hand kom je door het hele land.
1: Hoogradio Stadsplaat.
0: Antoine Cedric dus met Guitarra.

0: langs dat Jan even lekker onderuitgezakt zat te luisteren naar dit nummer. En zei van, ja, ik zit net zo lekker.
1: Ja, het is toch een lekker nummer ervoor, zei je. Nou,
0: ja, absoluut. Dat is zeker waar. Lekker ontspannen.
1: Ja.
0: Dus hij heeft helemaal de vibe van het nummer te pakken. Maar ja, Jan, weet je wat het is? Je kunt natuurlijk op hoogradio.nl/stadsplaat de rest van de 24 stadsplaten vinden.
1: Dat komt helemaal goed.
0: Maar het is nu wel tijd voor het nieuws.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Ja, goedemorgen. Pardon, het is 19:30. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Lijst Calimero maakt zich zorgen over de grote bezuinigingen van de Rijksuniversiteit Groningen. Volgens de partij wordt vooral gesneden in dingen die de Rijksuniversiteit juist aantrekkelijk maken voor studenten, zoals het Marco Polo Fonds, het Honors College, taalkursussen en summer schools. Ze vrezen dat de universiteit daardoor haar unieke karakter verliest en uiteindelijk minder studenten trekt. De RUG moet tot 2030 zo'n 45 miljoen euro besparen door dalende studentenaantallen, inflatie en landelijke bezuinigingen. Het bestuur zegt dat de makkelijke besparingen al zijn gedaan en dat pijnlijke keuzes nu onvermijdelijk zijn. Calimero vindt sommige plannen onverstandig, zoals minder herkansingen, omdat dat juist meer studievertraging oplevert. Wel steunen ze het verminderen van vastgoed. Studenten en medewerkers maken zich ondertussen veel zorgen over de werkdruk, opleidingen en de toekomst van de universiteit. In de Groningse wijk Helpman is onrust ontstaan over de sloop van de oude hoefijzerfabriek. Actiegroep De Bomenridders maakt zich zorgen omdat er een steenmatter is gezien op een trein en volgens de groep is het mogelijk niet goed onderzocht welke beschermde dieren daar leven. Ze hebben daarom een handhavingsverzoek ingediend bij de provincie. Naast steenmatters zouden er ook vleermuizen, eekhoorns en spechten zitten. Voor vleermuizen zijn al maatregelen genomen, maar voor andere dieren volgens hen nog niet. Ook zijn er zorgen over oude bomen en een verborgen tuin met oude beuken die mogelijk beschadigd raken door de werkzaamheden. Op het terrein komt de woonwijk De Morgenzon met 139 woningen. De bomenridders zeggen niet tegen woningbouw te zijn, maar vinden dat natuur en dieren beter beschermd moeten worden tijdens de plannen. In de Nieuwe Held komt misschien toch een grote sporthal in plaats van alleen een kleine gymzaal. Wethouder Rick van Nierenhuis heeft beloofd om daar alvast ruimte voor vrij te houden in de plannen. Het idee kwam van D66, Studentenstad en de ChristenUnie, omdat Groningen volgens onderzoeken in 2040 4 extra sporthallen nodig heeft. De stad groeit namelijk flink en krijgt naar verwachting zo'n 270.000 inwoners. Ook andere partijen vonden het een goed plan. In de wijk komen al voetbal- en hockeyvelden, maar veel partijen vinden een sporthal ook belangrijk als ontmoetingsplek voor bewoners. Er waren wel zorgen over volkstuinencomplex Golden Rand, maar volgens de wethouder kan dat gewoon blijven bestaan. En dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking. Vanaf de tweede helft van de ochtend valt er af en toe een bui. Het is koel met 12 graden en er waait een vrij krachtige noordwestenwind. En dan moet je denken aan windkracht 4 tot 5.
0: Het wordt dus cool.
3: Ja.
0: Cool weer, ja. Ook cool is de verkeerssituatie op de Groningse snelwegen, want er zijn geen files te betreuren, dus je kunt lekker opschieten. En dat geldt ook als je met het OV reist, maar plan wel even je reis in de OV-app voor de zekerheid, om er zeker van te zijn dat je op het tijdstip zult aankomen dat jij ook van tevoren had bedacht. Het is 7:35. Dit is de Oog Ochtendshow. En we duiken zo meteen natuurlijk het nieuws uit Groningen in. En dat is ontzettend goed nieuws.
3: Nou, ja, het Groningens ontzet, zoals het officieel heet, gaan we het over hebben. Maar dat moet weer wat cooler worden.
0: Ook?
3: Ja,
0: oh.
3: Dus hoe dat precies zit, blijf luisteren.
2: Dit is de Oog Ochtendshow. Oog.

0: Goeiedag, Amy. Ja, dat was Azizam van natuurlijk niemand minder dan Ed Sheeran.
1: Ja, ik dacht die Adidas-song, maar goed.
0: Ja, nee, ja, dat is al om idioot te doen aan sport. Dus dat is even iets anders. Nee, we gaan het nu hebben over...
2: Het nieuws uit Groningen.
0: Zo is dat, want terwijl ik even onze computer opnieuw had opgestart... gaan we het hebben over Groningens ontzet, wat de gemeenteraad heeft ingestemd... met een initiatiefvoorstel om 150.000 euro, een 1,5 ton, vrij te maken... om Groningens ontzet nieuw leven in te blazen.
1: Ja, en OogTV deed onderzoek naar Groningens ontzet... en daaruit bleek dat bijna 60% van de ondervraagden... het huidige programma niet of helemaal niet aantrekkelijk vindt. En OogTV sprak dus daarover met Erik Baar... voorzitter van de Koninklijke Vereniging voor Volksvermaak... Groningen, de organisatie achter het evenement.
3: We hebben geconstateerd, niet alleen zelf, maar uit onze eigen onderzoek... maar ook uit jullie panel, de politiek heeft het gezien... het leeft minder dan 100 jaar geleden. We moeten terug naar de beleving, zoals ik hem gekend heb... dat ik vroeger wist dat ik op 28 augustus vrij was. Het was gewoon een dag om te vieren.
4: Om het volksfeest aantrekkelijker voor een bredere doelgroep te maken... staan de drie traditionele pijlers van het ontzet. De kermis op de Grote Markt, de paardenkeuring...
5: Ja, het is ook natuurlijk heel bijzonder.
4: En de vuurwerkshow ter discussie. De meerderheid van het oogpanel vindt dat het vuurwerk en de kermis behouden moeten blijven.
3: Tradities zijn ook aan verandering onderhevig. De kermis is aan verandering onderhevig, het vuurwerk is aan verandering onderhevig. En om de discussie niet te vermijden, ook de paardenkeuring is in de afgelopen jaren ook aan verandering onderhevig geweest. En dat het speelt, dat snappen we, daar luisteren we ook naar. Alleen de duidelijkheid omtrent hoe dat nou in de toekomst zijn invulling zal moeten krijgen. Ja, daar zijn we vrij goed mee aan het onderzoeken. Heb je alternatieve locaties, kun je alternatieven bieden? Of moet je het helemaal schrappen?
4: Van de 150.000 vrijgemaakte euro's wordt 50.000 gereserveerd... voor een onafhankelijke projectleider die partijen moet samenbrengen. Wat wordt de rol van uw vereniging?
3: Wij zijn, wij hebben natuurlijk de ervaring, we hebben het al jaren gedaan als zodanig... Ik denk dat we dat ook moeten blijven met onze ervaringen en kennis en kunde die we hebben in dat kader. We moeten verbindend zijn. We doen dit niet voor onszelf, we doen dit voor de stad, we doen dit voor de gemeente. Van onderop, samen met verenigingen, met ondernemers, maar ook met de politiek en met de gemeente. En als je nu ziet hoe alle neuzen dezelfde kant op staan, is het een kwestie van het coördineren. En daar is dan zo'n programmamanager uitstekend geschikt voor om die dat te laten doen. Wij zijn met alle respect ook maar vrijwilligers die dit doen. En dat is wel fijn om iemand te hebben die je daar eigenlijk dedicated op kunt zetten om dat te doen.
4: 76% van het oogpanel zou het liefst ook zien dat 28 augustus, net als vroeger, weer een vrije dag wordt.
3: Nou, die vrije dag is denk ik cruciaal. En om er weer voor te zorgen dat alles en iedereen vrij is op 28 augustus. En mijn zinsies moet dat ook kunnen. Maar de gemeente heeft er vaak genoeg onderzoek naar gedaan. Dat kost heel veel geld voor de samenleving. Maar je zult ergens moeten beginnen. En ik denk als je begint met de basisschoolleerlingen... en dan volgens aansluitende scholen... dan krijgen de ouders mee, de opa's en oma's mee. En dan zou je eigenlijk de hele gemeente... of in ieder geval de stad Groningen... binnen de diepe ring het Groningens ontzet moeten laten kunnen vieren.
4: Over 5 jaar, hoe ziet de ideale... Het ideale Groningse ontzet eruit?
3: Een volksfeest voor iedereen, waarbij misschien wel de hele provincie... maar in ieder geval de hele stad vrij is, daarvan geniet. Met z'n allen dat volksfeest vieren. Live muziek en het liefst met, net als Leiden, 26 of misschien wel 50.000 donateurs... die allemaal een kleine bijdrage leveren om het mogelijk te maken... en op die manier ook betrokken te zijn bij het Groningse ontzet.
1: Ja, je hoorde Erik Baar in een bijdrage van Willem Poppes. Nou, goede plannen volgens mij.
0: Lijkt mij
1: enthousiaste
0: ook.
1: Enthousiaste inzet, sowieso.
0: En wat hij al aanstipt, dat met Leidens ontzet... dat is een volledig zichzelf betalend feest. Hè, door die donateurs en al dat soort dingen meer. Daar hoeft de gemeente helemaal niks bij te doen. Terwijl er een gigantisch feest wordt neergezet. Nou, als je dat hier in Groningen zou kunnen krijgen...
1: Ga gelijk bij hun kijken, ga eens met hun praten. Neem wat ideeën over. Het lijkt me een fantastisch idee.
0: Dat denk ik ook.
2: Groningen staat op met de Oog Ochtendshow.

0: schitterend natuurlijk om dan meteen aan de rode wijn te zitten, maar... En Joopie Fortie die doet het gewoon, hè?
1: Ik vind niet, hoor.
0: Nee, hè?
1: Je mag best aan de rode wijn zitten. Als je hem opdrinkt, dan wat minder.
0: Ja, dat is wat. Ja, dat...
1: Ah, zonder gekheid. Nee, een beetje vroeg, maar wel lekker.
0: Ja. Goed, dat zet de klok op 17 minuten voor 8.
2: Word wakker met de Oogochtendshow.
1: Ja, en dan gaan we toch even Sterrenbos Live bespreken. Want die viert jubileum met geslaagde seizoenstart. Ja, dat was zo. Oognieuws, onze eigen website, meldt dat. De eerste editie van Sterrenbos Live in de muziekkoepel van het Sterrenbos is gistermiddag succesvol verlopen. Ondanks het frisse en bewolkte weer trok het evenement veel bezoekers. De volgende organisator Annette Geerts belooft het een bijzonder seizoen te worden, omdat zowel Sterrenbos Live als de historische muziekkoepel een jubileum vieren. Het festival bestaat 20 jaar, terwijl de koepel dit jaar 100 jaar oud is. Ja, nog een 100-jarige.
0: Inderdaad.
1: Ja, de aftrap werd verzorgd door de Groningstalige folkband Steenvanger. Die kennen wij hier ook wel. Gevolgd door de tributeband Gimme Shelter. Die met muziek van de Rolling Stones voor een dansende menigte zorgde. Ja, de voetjes gingen van de vloer al, dus Geerts. Bezoekers kwamen niet alleen uit de omliggende wijken, maar uit heel

0: zeer goed. En als het net zo succesvol wordt als deze, wordt nog een groot feestje.
1: Het is altijd heel erg gezellig inderdaad. Ja, het is een hele relaxte sfeer daar. Ja, en je hebt ook niet dat je per se iets moet kopen of zo. Bij de horeca, wat je vaak nog wel eens bij festivals hebt, dat heb je hier helemaal niet. Het is een heel ongedwongen sfeer altijd. Heel gezellig. En leuk dat de sterrenvanger, is Sterrenbos live.
0: Stop. Ja, nee, dat hebben we wel goed uitgekeken. Ja, ja. Ja, daar heeft iemand over nagedacht.
1: Ik denk het ook. Pak ik dag wel van door de stad erbij, dan zie ik een nieuwe bestemming voor een oude jeugdsynagoge. En hebben het over de voormalige jeugdsynagoge aan de Volkingerdwarsstraat in Groningen. Die krijgt een nieuwe bestemming. De gemeente wil het pand de komende 3 jaar gebruiken als opleidings- en trainingslocatie voor medewerkers die werken aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit en maatschappelijke weerbaarheid. Dat betekent dat de krakers die sinds oktober 2023 in het gebouw wonen, moeten vertrekken. De gemeente heeft hen gevraagd vrijwillig te vertrekken. Gebeurt dat niet, dan volgt mogelijk een gang naar de rechter. De krakers willen eerst overleggen met hun advocaat en zijn kritisch op de plannen. Dat snap je wel. Volgens hen past het gebruik van een historisch Joods gebouw niet bij trainingen voor handhaving. De jeugdsynagoge werd vlak voor de Tweede Wereldoorlog gebouwd als religieuze en educatieve ruimte voor Joodse jongeren. Later deed het pand jarenlang dienst als gymzaal. De gemeente wil het gebouw nu ook aanwijzen als gemeentelijk monument om het voor de toekomst te beschermen. Tot zover het nieuws uit Groningen. Blijf het lekker volgen via de Oognieuws-app of via oogtv.nl. En Bente. En bureau-redacteur Bente, worden u bedankt voor het opzoeken voor deze berichten.
0: Yes. Nou,
1: we hadden het net al over stierenvanger. Nou. Die hebben een aantal jaren geleden opgetreden bij Oog en Eurosonic Noorderslag. En de titel dat ze toen brachten van het nummer, dat heet Mooie Dag.
0: Dat was het ook.
1: Dus. Zeker.

0: Nou, het is een mooie dag, Mirjong, dat zou ik je vertellen. En het is alweer 11 minuten voor 8. En we gaan eens even kijken wat voor dag het dan vandaag is.
1: Ja, wel een hele mooie dag, maar het was wel een hele korte dag.
0: Dat hebben we wel. Want het is vandaag de ijsheiligen. De ijsheiligen zijn Sint Mamertus, Sint Pancratius, Sint Servatius en Sint Bonifatius. Ze vieren hun naamdagen achtereenvolgens op 11, 12, 13 en 14 mei. Ijsheiligen is ook een van de oudste en wellicht de bekendste begrippen uit de volksweerkunde. Tijdens deze dagen is er gevaar van koud voorjaarsweer voor planten.

0: die in deze tijd in volle bloei staan. Een late vorstnacht kan best wel veel schade aanrichten. Maar het is nu ook weer niet sowieso dat er tijdens ijsheiligen de kans op overgang naar koud weer groter is dan op andere dagen in het voorjaar, hoor. Dat dan weer niet.
1: Nee, maar ja, na half mei neemt de kans ervoor sterk af. En aan het einde van deze maand zijn temperaturen onder nul heel uitzonderlijk. In dat opzicht markeren de ijsheiligen meestal de overgang naar een periode met een meer zomers karakter. Het is in algemeen bekendgegeven dat je pas na ijsheiligen kan beginnen met het planten in de volle grond. Omstreeks deze tijd komt in West-Europa nogal eens een schadebrengende nachtvorst voor. Hij begint meestal rond 7 mei met een koude noordenwind. Nou ja, het is nou ietsje later, maar ja, misschien.
0: Hij is er wel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, hou het dan nog even vol en daarna kun je lekker in je tuin los.
0: Zo is dat. En nou ja, goed, dan kun je dat ook weer mooi op. Maar weet je wat ook wel handig werkt? Als je planten in potten neerzet, die kan je dan alsnog op je terras neerzetten bijvoorbeeld. Of gewoon in de tuin. Maar die kan je dan ook even binnen in een berging of iets dergelijks neerzetten.
1: Ja, en dan daarna zet je ze weer lekker in je tuin.
0: Zo is dat. Ja. Nou, groene vingers, groene tips genoeg. Meer vind je trouwens in de Hortus Haren vandaag om 1 uur. 1 uur, ja.

0: Max en Andy Grammer en The Thing I Love. Je zult maar Grammer heten, grammatica. Dat is wel een bijzondere achternaam, vind ik dan weer.
1: Ja, en dan moet je hem ook nog goed leren schrijven.
0: Ja,
2: dat is ook wel handig. Niet alleen zelf.
0: Ja, en goed, maar... je luistert naar de ochtendshow en dat vinden we erg prettig dat je dat doet natuurlijk. Maar we zijn op zoek naar nieuwe medewerkers voor ons programma... die ons meehelpen om het programma te maken.
1: Ja.
0: En daar hebben we diverse functies voor, Jan, hè?
1: Ja, ik heb het even voor me gepakt. Ik denk, ik heb er dat toch uitgewerkt. Je hebt bureau-redacteuren, je hebt dagredacteuren, je hebt de P1. Dat ben jij, je bent technicus en presenteert mee. En je hebt de P2, dat is de co-host. Dat is de functie ik dan in dit geval vervul. En op andere dagen andere mensen. Want we werken per dag met een eigen team.
0: Ja, inderdaad.
1: En dat bestaat dus altijd zo'n beetje uit drie mensen.
0: De bureau-redacteur die zoekt dus tijdens de uitzending het laatste nieuws op. Ja. In dit geval is dat Bente. En zij zet het allemaal op een rij zodat wij dat kunnen voorlezen.
1: Ja, je werkt vooral in de cloud. Dus wat zij werkt, zien wij meteen verschijnen.
0: Ja, is ideaal. En het scheelt ook bult op papier.
1: Ja.
0: En aan de andere kant hebben we dus ook dagredacteuren... die de items opzoeken voor interviews of zelf interviews doen. Dat gaat Bente later ook doen.
1: Ja.
0: Dus heb jij belangstelling? Kijk dan even op oog28show.nl. Daar kun je al informatie vinden over alle functies die openstaan voor ons programma. Dus oog28show.nl. Zometeen hier op Oog, het NOS-journaal waarbij je op hoogte wordt gebracht van het nationale en internationale nieuws. Tot die tijd is alles goud met Iwan en Jeroen.

0: Attention!
1: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen. De goedkoopste van het noorden.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
2: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
3: Het geluid van Groningen. Dit is OOGRADIO. Nieuws.
4: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Amerikaanse opvarende van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. De patiënt is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar de VS zijn gebracht. De Hondius kwam gisterochtend aan op Tenerife. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in quarantaine. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren in 4 jaar tijd. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties, zegt ProRail.
5: Dat zien we wel, dat dat vaak ook een probleem is. En we snappen allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens eventjes op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee. En daar willen we inderdaad de aandacht voor vragen.
4: Met de nieuwe campagne wil ProRail jongeren tussen de 15 en 21 jaar bewuster maken van de risico's. Op meerdere risicovolle spoorwegovergangen staan inmiddels flitscamera's die gevaarlijk gedrag vastleggen en kunnen leiden tot boetes. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Door de vernieling is er glasschade aan een raam. Iemand zou de vernieling hebben opgemerkt, waarna de politie is gewaarschuwd, meldt Omroep Brabant. Er werden toen resten van vuurwerk en een vloeistof aangetroffen. Tegen de komst van de asielzoekers in het pand werd meerdere keren geprotesteerd en blokkeerden demonstranten verschillende keren de nabijgelegen A59. Premier Jette bezoekt de Caribische eilanden. Vandaag is hij op Sint Eustatius, morgen gaat hij naar Bonaire. En dat bezoek ligt gevoelig, want eind januari bepaalde de rechter dat Nederland meer moet doen om Bonaire te beschermen tegen klimaatverandering. De inwoners vinden dat Nederland geld moet investeren op het eiland.
6: Heel veel mensen denken, Bonaire, ja, dat is Caribisch Nederland. Nee, Bonaire is Nederland. Als Breda onder water dreigt te lopen, dan stellen we die vraag niet. En zo moet je ook naar Bonaire kijken. Dus het is Nederland, het is de verantwoordelijkheid van het Rijk.
4: Het is de eerste bezoek van Jette aan de Caribische eilanden als minister-president. Het weer, er trekken buien over het land, maar soms is er ook zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
8: De allerlekkerste oliebollen haal je op de Meikermis bij Akkerman. Op de Vismarkt, Groningen.
9: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
10: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
11: Het is 8:04. Dit is de Hoogochtendshow. Mijn naam is Rick en Jan heeft voor jou het onderwerp van het lokale nieuws.
12: Dat klopt. Lijst Calimero waarschuwt voor een neerwaartse spiraal bij de rug. Bomenridders dienen handhavingsverzoek in bij Sloop Hoefijzerfabriek. En de gemeente reserveert ruimte voor sporthal in nog te realiseren woonwijk De Nieuwe Held.
11: Meer over dit nieuws hoor je rond 8:30 op OOG. Hier is de Hoogradio Verkeersupdate mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. We gaan eens even kijken. Het is toch wel weer gezellig op de A7. Rondom afslag Leek moet je rekening houden met enige vertraging. Voor de rest rijdt alles redelijk door. Dat geldt ook voor de bussen voor het spoor. Maar plan wel hier even je reis in de reis hebt. Oh, ik zie ook dat er nu een vertraging opdoemt op de A28 voor afslag De Weijert. Moet je ook even je voet van het versnellingspedaal halen. Het is niet heel lang, dus dat scheelt hem wel. Het is 7:55. Dit is de Hoogochtendshow. Wij gaan het tweede uur in waarbij wij jou het nieuws uit Groningen brengen. En we gaan even lekker sportief lopen doen met het sportoverzicht.
12: Ja, nou, heel mooi. Er is genoeg gebeurd dit weekend, dus we hebben een flink lijstje voor je.
11: Zo is dat. Dat hoor je nadat we geluisterd hebben naar David Guetta en Sorana met Red Rum. Goedemorgen, Groningen.
13: De Hoogochtendshow.

0: gezelliger hier in de ochtend.
1: Ik weet niet wat je wil, hoor, maar... Nee.
0: Het is bijzonder.
1: Ja.
0: Ja, en wat voor tijd ook is, het is in ieder geval tijd voor het Oogsportoverzicht met sportnieuws van het afgelopen weekend uit de gemeente Groningen in het...
2: Oogsport Nieuws.
1: Ja, en FC Groningen, ja, die heeft een gigantische stap gezet richting het behalen van play-offs voor Europees voetbal. In de eigen Euroborg werd gistermiddag met 2-1 gewonnen van NEC. Ja, na de thuisnederlaag van vorige week tegen Excelsior gaf FC Groningen het initiatief om plaats 9 te behouden uit handen. Maar ja, een speelronde voor het einde heeft het dat initiatief weer volledig terug.
0: Mooi zo. FC Groningen vrouwen was bij Jong PSV op bezoek en ze speelden zaterdag gelijk in Eindhoven. Het werd 0-0.
1: Ja, en het doek voor PKC 83 in de vierde divisie D is met nog 2 speelrondes te gaan definitief gevallen. In het Gelderse Aalten werd zaterdag met 2-0 verloren van AZSV. PKC speelt daarom na een seizoen in de vierde divisie volgend jaar gewoon weer in de eerste klasse.
0: En Bikwik heeft met 2-0 gewonnen in een thuiswedstrijd tegen SC Struisterveen. Bikwik won tot nu toe alle 7 wedstrijden in de derde periode en is alleen nog te achterhalen door Broekster Boys. Mocht dat gebeuren, dan plaatst Bikwik zich via de reguliere stand alsnog voor het promotietoetje voor de vierde divisie.
1: Ja, en het leek er lang op dat Oranje Nassau Bikwik een handje zou helpen met het veroveren van de koppositie, maar dat lukte toch niet. In de slotfase van de wedstrijd wist LAC Frisia 1883 toch de winst te pakken. Het werd 1-0. Oranje Nassau bleef daardoor 9e, maar na competitie tegen degradatie blijft regen.
0: Velocitas won thuis overtuigend van degradatiekandidaat Winsum. Het werd 4-0. Winsum opende sterk, maar de paal en doelman Fijke Spoor voorkwamen dat de gasten op de voorsprong namen. Na de pauze maakte Velocitas korte metten met Winsum.
1: Ja, en het al gedegradeerde GRC Groningen verloor thuis met 3-1 van Buitenpost. Noël Buurma opende het scoren voor GRC, maar na de pauze trokken de Vriezen de wedstrijd toch naar zich toe.
0: En dan het zaalvoetbal. Dr. Anders Vijfje heeft vrijdag in Den Haag de eerste playoffwedstrijden om het kampioenschap zaalvoetbal van Nederland bij de vrouwen gewonnen van Voedsel Haaglanden. Het was een zeer spannende wedstrijd, want na een 1-1 eindstand volgde de verlenging en die werd met 2-2 afgesloten. Dat heeft wel wat samengekrepen billetjes veroorzaakt. Penalties brachten uiteindelijk de beslissing.
1: Ja, en Voedsel Groningen is op de 7e en voorlaatste plaats geëindigd in de kampioenschapsgroep van de Eredivisie. De uitwedstrijd tegen VCK De Hommel werd vrijdagavond met 7-3 gewonnen en daarmee passeerde Groningen De Hommel op de ranglijst.
0: De volleyballers van Lycurgus hebben gistermiddag de derde wedstrijd in de finale reeks om het landskampioenschap verloren. En daarmee is Orion Stars uit Doetinchem voor de derde keer op rij landskampioen. En het seizoen voor de Groningers, dat zit erop.
1: Ja, helaas.
0: Ja.
1: Donar heeft de laatste wedstrijd van de reguliere competitie niet weten te winnen. De Groningse basketballers verloren in eigen huis met 71-82 van het Belgische Hubo Limburg United uit Hasselt. Donar gaat definitief als nummer 2 richting de play-offs en begint in de halve finale.
0: Tot zover in het sportoverzicht. Het is mede mogelijk gemaakt door onze collega's van Oogsport. Luister iedere zaterdag van 2 tot 5 naar Oog Radio voor het laatste sportnieuws van de vele sporten die onze gemeente rijk is.
2: Ja, hallo, de wekker gaat. Stap nu je bed uit met de Oogochtendshow.

0: Yusundur en Cherry hoorde je met 7 seconds. Gelukkig duurde het nummer wel ietsje langer.
1: Ik moet dat zeggen.
0: Ja, ik wil toch wel even een kopje koffie kunnen zetten terwijl de muziek draait. Hè? En dan is het alweer voor je dat je weet 16 minuten over 8. Kijk even naar buiten. Het zonnetje is een beetje door de bewolking heen aan het prikken. Het is nog niet ontiegelijk succesvol, maar het ziet er wel lekker uit. Vandaag is er veel bewolking en vanaf de tweede helft van de ochtend is er toch wel kans op een bui. Het wordt koel bij 12 graden. Dat is een stuk koeler dan gisteren. En er waait een vrij krachtige noordwestenwind die het nog wat koeler laat voelen. Windkracht 4. Komende nacht neemt de noordwestenwind toe tot windkracht 6. De buienactiviteit neemt ook toe. En tijdens de buien is er kans op zware windstoten. In de nacht neemt de wind alweer af, maar de buien blijven bij 6 graden. Morgen is er af en toe zon en blijft het meestal droog. Het wordt 12 graden bij een stevige wind uit west tot zuidwesten, windkracht 5. In de nacht buien en woensdag en ook donderdag, hemelvaartsdag, houdt het koele en buiige weer aan. Het wordt een graad of 12 bij een matige noordwestenwind. Een beetje matig weer, denk ik dan weer.
1: Ja, de koelte komt van over de zee, hè?
0: Ja, ja, ik ben wel blij dat er weer wat regen bij komt. Dat dan weer wel.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Dat gezegd hebbende, want niet iedereen zal het daar misschien mee eens zijn. Nee, oké. Gaan we naar het nieuws.
1: Yes. Vrijheidsmaaltijd brengt buurtbewoners dichter bij elkaar. Ja, dat is een kop op onze eigen website van Oog Nieuws. De eerste vrijheidsmaaltijd in Binnenstad Oost is volgens de organisatie een succes. Bewoners spraken samen over vrijheid, solidariteit en polarisatie. Vanwege de positieve reacties wordt gekeken naar meer bijeenkomsten en extra stolpersteinen in de wijk. Sociale Brigade vraagt blijvende steun voor Oekraïne. Ook een bericht op onze eigen website van Oog Nieuws. De Sociale Brigade in Haren ziet de steun voor de Oekraïne afnemen. Volgens de organisatie lopen donaties en hulpgoederen terug, terwijl hulp hard nodig blijft. Vrijwilligers en donaties voor transport en medische spullen blijven daarom welkom. Ja, en dat is hetzelfde als dat wat die jongens zeggen. Dat kunnen we wel even herhalen. Die op bevrijdingsdag op de fiets gestapt zijn en met z'n tweeën vertrokken zijn naar Oekraïne omdat ze willen helpen hun dorp weer hebben op te bouwen na de oorlog.
0: Ja.
1: Ja, steun blijft gewoon nodig.
0: Zo is het.
1: UMCG ontwikkelt wolkenkaarten voor
0: jongeren.
1: Jongeren, ja, dat neem ik aan, want de jongeren staat er. Maar Groninger Internetcourant komt ermee. Het UMCG heeft zogeheten wolkenkaarten ontwikkeld om gesprekken over mentale gezondheid makkelijker te maken. Op de kaarten staan eenvoudige vragen die hulpverleners, docenten en vrijwilligers kunnen gebruiken om signalen bij jongeren te herkennen en het gesprek op gang te brengen. Juist, nou, dat is wel heel mooi als je dat kunt gebruiken.
0: Dat denk ik ook.
1: Ja.
0: Ik ben benieuwd hoe het er dan uitziet. Het klinkt
1: Ja, ik ben geen jongere meer, anders ging ik even zo'n kaartje halen.
0: Ja, precies.
1: Nee, we gaan dus even kijken. Misschien kunnen we wat leuks van laten vertellen.
0: Bureau-redacteur Bente, bedankt voor deze berichten.
1: Yes.

0: Op een live van Taylor Swift hoor je op Oogradio. Dat zet ik ook op 22 over 8. Het is 11 mei 2026 en er is weer van alles te beleven in de gemeente Groningen.
1: Yes, en in de gemeente Groningen tegenwoordig is praktisch en groen natuurlijk tuinieren in de kitchentuin. Kitchen garden, ja, zo moet ik zeggen. Want dat is in de Hortus Haren en dat kun je al om 1 uur vanmiddag doen. Kom luisteren naar de inspirerende verhalen van moestuinexpert Nienke Elzega en de logica achter verschillende natuurlijke oplossingen. Het kan niet anders. Je gaat met verrassende tips en weetjes naar huis. Nou, als je dat graag wil, praktisch en groen, natuurlijk tuinieren in de Kitchen Garden in de Hortus om 1 uur.
0: Om 19:30 vanavond kun je in de A-kerk terecht voor de Kookshow. Verschillende studentenverenigingen presenteren vanavond samen een interactieve theatervoorstelling gast. Het is voor studenten over verdovende middelen gebruiken onder studenten. En dan moet je denken aan drank, sigaretten, pilletjes en een puntje doen. Dat is ja, poedersnuiven vanaf een sleutelpunt. Vanavond in de 19:30 in de A-kerk de Kookshow.
1: En dan ook nog interactief. Knappe jongens.
0: Lekker koken.
1: Die big band der Bundeswehr, ja, die is vanavond ook te horen om 20:30 en dan in de Oosterpoort. Want die big band der Bundeswehr uit Duitsland staat garant voor muzikale topkwaliteit. Meeslepende shows en een onmiskenbaar geluid van een moderne big band. Als je daarvan houdt, zo'n heerlijke big band. Ik zie zo ook zo'n Amerikaans toneel met een Sinatra ervoor staan en zo. Nou ja, stel je het maar voor en denk het geluid erbij. De big band der Bundeswehr. Weer Oosterpoort 20:30 vanavond. Ja, dat waren 3 tips uit Groningen. En Groningen.uitloper.nu heeft alle tips. Of je kijkt ook op de kabelkrant van OogTV naar 9. Daar staan ze ook allemaal. En als je zelf iets organiseert, geef die even aan ons door. Dan kunnen we ze melden. Stuur ze naar ochtendshow@oogradio.nl.
0: Ja, dan gaan we maar naar de kookshow. Hè?

0: Optocht met Kenke.
1: Ja, ik kan me nog zo herinneren.
0: Hoor. Lekker toch?
1: Ja hoor, dat was raak.
0: Zeker. Vooral die neutrode bombe stickers plakken op je tas gaan plakken.
1: Ja, en hij werd flink meegezongen in de klas hoor.
0: Dat vrees ik ook wel, ja. Goed, dat is uit Leiden en daar komt mooie muziek vandaan. Maar in Groningen wordt ook hele goede muziek gemaakt. En dat hoor je in de...
2: Hoge Radio Stadsplaat.
0: Met deze week weer een fonkelnieuwe plaat van Journos Valley. Want te vaak worden mensen in hokjes geduwd voordat ze überhaupt een kans krijgen, gebaseerd op vooroordelen. Dit nummer is frustratie, energie en eerlijkheid in één klap. Ja. Het is een lekkere mop, een muziek om je goed wakker te maken. Dus zet hem hard, voel hem en trek je eigen conclusies.
2: Hoge Radio Stadsplaat.

0: Daniel van Juno's Valley. En nou, we hebben in totaal 25 stadsplaten. Rock, maar ook gewoon luisterliedjes in die rock. Alles bij elkaar, heel uiteenlopend. Ja. Kijk op oogradio.nl/stadsplaat voor het complete overzicht.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ja, goedemorgen. Het is 8:30. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Lijst Calimero maakt zich zorgen over de grote bezuinigingen van de Rijksuniversiteit Groningen. Volgens de partijen wordt vooral gesneden in dingen die de rug juist aantrekkelijk maken voor studenten. Zoals de Marco Polo, het Marco Polo Fonds, het Honors College, taalkursussen en summer schools. Ze vrezen dat de universiteit daardoor haar unieke karakter verliest en uiteindelijk minder studenten trekt. De rug moet tot 2030 zo'n 45 miljoen euro besparen door dalende studentenaantallen, inflatie en landelijke bezuinigingen. Het bestuur zegt dat de makkelijke besparingen al zijn gedaan en dat pijnlijke keuzes nu onvermijdelijk zijn. Calimero vindt sommige plannen onverstandig, zoals minder herkansingen, omdat dat juist meer studievertraging oplevert. Wel steunen ze het verminderen van vastgoed. Studenten en medewerkers maken zich ondertussen veel zorgen over werkdruk, opleidingen en de toekomst van de universiteit. In de Groningse wijk Helpman is onrust ontstaan over de sloop van de oude hoefijzerfabriek. Actiegroep De Bomenridders maakt zich zorgen omdat er een steenmotter is gezien op het terrein. En volgens de groep is het mogelijk niet goed onderzocht welke beschermde dieren daar leven. Naast steenmarters zouden er ook vleermuizen, eekhoorns en spechten zitten. Voor vleermuizen zijn al maatregelen genomen, maar voor andere dieren volgens hen nog niet. Ook zijn er zorgen over oude bomen en een verborgen tuin met oude beuken die mogelijk beschadigd raken door de werkzaamheden. Op het terrein komt de woonwijk De Morgenzon met 139 woningen. En De Bomenridders zeggen niet tegen woningbouw te zijn, maar vinden dat tijdens het plannen meer rekening gehouden moet worden met natuur en dieren. In de nieuwe Held komt misschien toch een grote sporthal in plaats van alleen een kleine gymzaal. Wethouder Rick van Nierenhuis heeft beloofd om daar alvast ruimte voor vrij te houden in de plannen. Het idee kwam van D66, Student en Stad en de ChristenUnie. Omdat Groningen volgens onderzoeken in 2040 4 extra sporthallen nodig heeft. De stad groeit namelijk flink, krijgt naar verwachting zo'n 270.000 inwoners. Ook andere partijen vonden het een goed plan. In de wijk komen al voetbal- en hockeyvelden, maar veel partijen vinden een sporthal ook belangrijk als ontmoetingsplek voor bewoners. Er waren wel zorgen over het volkstuinencomplex Goldenraand, maar volgens de wethouder kan dat gewoon blijven bestaan. En dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking. En vanaf de tweede helft van de ochtend valt er af en toe een bui. Het is koel, 12 graden en er waait een vrij krachtige noordwestenwind. En dan hebben we het over windkracht 4 tot 5.
0: En een nieuwste update van het weer, dat hoor je rond 8:50 hier op Oog Radio. Nu Oog Radio verkeersupdate mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. Het begint al wat drukker te worden op de Groninger snelwegen rondom afslag Leek. Maar ook op de Friese straatweg is het weer erg gezellig. Bij tussen Nieuwklap en afslag Hoogkerk. Het molletje van Slaperstil kan weer uitgebreid van genoten worden. En het is ook erg druk in de Sterrenbosbuurt. Eigenlijk vanaf de zuidelijke ringweg afslag het centrum. Daar bij de Maaslaan, daar is het behoorlijk druk. En ik zie ook als je vanuit richting Assen van over de Julianenweg rijdt en dan linksaf richting Drachten wilt, dat daar ook de nodige vertraging is. Dus hou daar even rekening mee. Het is 8:45. Dit is de Oog-Ochtend-show. En wij gaan het nieuws uit Groningen bij de kop pakken. En het ging maar net goed, hè, afgelopen weekend, geloof ik, met FC Groningen.
2: Nou ja, ze zijn zelf redelijk ontspannen erover. Maar het werd wel 2-1 inderdaad tegen NEC. Maar wel in het voordeel van Groningen.
0: Gelukkig wel.
2: Daar hebben de drie mensen die we gesproken hebben toch wel even een visie op.
0: Dat denk ik ook. Dat hoor je zo meteen nadat we geluisterd hebben naar Shakira met Zoo. Goedemorgen, Groningen.
1: Dit is de Oog-Ochtend-show. Oh.
3: Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo.

0: Ja, dit nummer heeft ze vast ook gebracht tijdens dat concert op Rio de Janeiro, wat ze laatst had.
1: Oh, dat kan.
0: Ja, want in één keer per jaar op het strand daar, daar hebben ze een gratis concert van een mega-artiest.
1: Oké. Okay.
0: Madonna is er al geweest, Lady Gaga is er al geweest. En dit jaar was het de Shakira.
1: Oké.
0: Dus ik denk dat...
1: Dit klinkt wel alsof je het daar gaat brengen, ja.
0: Ja, dat denk ik wel, als het een nummer is tellen. Ja.
1: Maar Copacabana, dat strand bedoel je?
0: Ja, inderdaad.
1: Oké.
2: Oogsport nieuws.
0: FC Groningen heeft een gigantische stap gezet richting het behalen van de play-offs voor Europees voetbal.
1: Ja, want in de eigen Euroborg werd het dus gistermiddag 2-1. En dat wonnen ze van NEC. Ik mag geen nek zeggen, geloof ik. Na de thuisnederlaag van vorige week tegen Excelsior, dat was 3-2, gaf de FC dus het initiatief om plaats 9 in de Eredivisie te behouden uit handen. En in de speelronde voor het einde, dat was deze, is het initiatief dus weer volledig terug. Zo ziet de wereld er opeens weer heel anders uit. Zo bevestigt ook Dick Lukien.
3: Ja, vorige week stonden we hier en toen vroegen we ons af of de prik uit de cola was. En nou, die zat er duidelijk nog in.
4: Hoe heb je je ploeg opgeladen voor deze wedstrijd?
3: Nou, dat hebben ze vooral zelf gedaan. Die vraag kreeg ik van de week ook op de persconferentie. Hè? Hoe kun je ze nog motiveren trainen? Ja, ik denk dat goede spelers dat altijd uit zichzelf halen. Dus we hebben ons plan getraind deze week. Dat was ook heel duidelijk. Je weet bij NEC wat je krijgt. Ja, dan gaat het om leveren en doen wat je kunt. En ik denk dat onze jongens daar een enorm compliment voor verdienen.
4: Wat hebben ze vandaag vooral goed gedaan in jouw ogen?
3: Goed druk op de bal gekregen. Echt met een leeuwenhart gespeeld. Dus je kunt alle plannen hebben die je kunt bedenken. Maar uiteindelijk gaat het om uitvoering. En dan staat of valt het ook heel vaak met wat heb je er nou voor over om dat voor elkaar te krijgen. Ja, dat was vandaag van een heel hoog niveau. En dan zie je ook dat wij gewoon goed kunnen voetballen. Dus in dit soort wedstrijden gaat het erom dat je heel veel tweede ballen oppikt. Dat je daar dan iets mee doet. Dat je de bal in de ploeg houdt. Dat je veel diepte hebt ook. Ik heb daar echt van genoten.
4: Verbaast het jou dan dat het de ene week dan minder gaat en vandaag eigenlijk geweldig gaat?
3: Nee, dat verbaast me niet, omdat ik weet dat wij een jonge ploeg hebben. En dat dat ook gewoon kan fluctueren. En dat heb je natuurlijk liever niet. Maar dat is ook gewoon ontwikkeling en doen. En dan gaat het om antwoorden iedere keer opnieuw. En dat vind ik wel mooi om te zien dat wij vandaag dit nog weer op de mat kunnen leggen. Gesteund door een geweldig stadion. Ja, dan kun je tegen een van de beste ploegen van Nederland ook gewoon winnen. Die kwaliteit hebben wij.
4: Heb je de afgelopen week misschien ook nog wel getwijfeld of het allemaal wel zou gaan lukken, die play-offs te halen? Ik bedoel, jullie zijn er nog niet, maar jullie staan er nu wel erg goed voor natuurlijk.
3: Ja, dat is wel een mooie nuance. We hebben nog niks. Laat dat ook duidelijk zijn. En ik twijfel altijd. Je bent altijd aan het nadenken. Niet over wat wij doen met z'n allen. Niet met de visie die we hebben. Maar je hebt gezien dat wij de ene week beter presteren dan de andere week. Dus dan gaat het erom maar iedere keer weer proberen dat eruit te halen. Met z'n allen. Ja, feit is ook dat ons dat niet altijd lukt. Dus dan, nou, ik weet niet of twijfel dan het goede woord is. Maar dan ben je altijd weer nieuwsgierig. Krijgen we het voor elkaar? En ik vind als je naar dit seizoen kijkt tot nu toe. Dat deze ploeg iedere keer weer laat zien dat ze wil reageren. Dat er nog steeds prik in de cola zit.
4: Ja, en dan kom ik naar alvast een vooruitblik op volgende week, want dit is natuurlijk een compleet nieuwe situatie waarin een punt genoeg is om je te plaatsen voor die play-offs. Hoe gaan jouw spelers die prikkel vinden die zij nodig hebben?
3: Ja, daar gaan we van de week over hebben. Wij spelen altijd om te winnen en dat gaan we volgende week ook doen. Het is lekker om het achterhoofd te hebben. Dat als het vlak voor tijd 1-0 is, dat je ook nog eens een keer een gelijkmaker tegen mag krijgen. Maar ik denk dat de mindset, nou ik weet zeker dat de mindset gaat zijn dat we daar naartoe gaan om die 3 punten te halen. En ik vind ook dat moet.
4: Zou je, ondanks dat het misschien een uitwedstrijd is, zo'n sfeer kunnen creëren van toen hier tegen Roda, die promotie van ja, over mijn lijk, there's no way dat we dit uit handen gaan geven.
3: Ja, maar dat heet ook weer intrinsieke motivatie. Als je bent waar wij nu zijn, ja, dan mogen wij dit nooit meer uit handen geven. En dat zit vooral bij onszelf, want het gaat om leven, het gaat om doen wat je kunt.
4: Dankjewel.
1: Ja, je hoorde Dick Lukien. Ondanks het goede resultaat zag vleugelspeler Jorg Schreuders ruimte voor verbetering. Bij zowel zichzelf als zijn ploeg. Maar ja, wat een wedstrijd. Je hoort erover, Jorg Schreuders.
5: Ja, dat was wel een potje inderdaad. Dus gelukkig de 3 punten in huis.
4: Beetje zoals verwacht, het spelbeeld in ieder geval?
5: Ja, het spelbeeld weet ik niet. Maar in ieder geval, ja, hoe de wedstrijd een beetje verliep en wat zij gingen doen, dat hadden we wel verwacht. Dus ja, wat dat betreft wel.
4: Dan de uitvoering, wat maakte die vandaag zo goed aan jullie kant?
5: Nou, ik denk dat we gewoon logische dingen deden. Dus aanvallend gezien, ja, slim lopen, kijken wie je dekt, daarop inspelen. En verdedigend gezien werkte ons plan, vond ik ook wel aardig. Dus nee, wat dat betreft volwassen gespeeld. Op het laatste half uurtje na vind ik dat we te veel met onze kont in de 16 staan. Alleen voor de rest wel echt heel trots op dit team.
4: Als je het een beetje in verhouding moet zetten, hoeveel zijn jullie bezig met dat opbouwen en het spel maken ten opzichte van datgene waar jullie kracht echt ligt?
5: Ja, veel. Het verschilt natuurlijk per tegenstander. Ja, in deze wedstrijd gingen we een beetje vanuit wat NEC ging doen. En dan oefen je op bepaalde dingen. En tegenstanders die wat lager staan, ja, dan oefen je daar wat meer op. Dus dat verschilt echt per wedstrijd. Maar ik denk dat we deze wedstrijd het plan gewoon goed hebben uitgevoerd.
4: Het was voor, denk ik, iedereen in het stadion een leuke wedstrijd om naar te kijken. Hoe was het om hem te spelen?
5: Ook echt leuk. Eerste helft met name. Want ik vond ons toen echt wel dominant. En ja, we gaven niet heel veel kansen weg. Dus dat was wel fijn. Alleen, ja, de tweede helft was wel wat lastiger. Bij Vlagen, omdat zij ook wat meer kwamen. En we na die 2-0 eigenlijk, wat ik net ook al zei, iets veel naar mijn idee wat lager stonden. Is ook hun kwaliteit. Alleen ik vind dat wij dat wel nog wat beter kunnen doen.
4: Dankjewel.
1: Ja, je hoorde Jorg Schreuders. Dan heb je zomaar het initiatief weer in eigen handen. En Ton van Bergen werd gisteravond ook nog eens uitgeroepen tot speler van het jaar van FC Groningen. Daar hoor je hem over.
6: Ja, volgens mij, als ik goed kan rekenen, dan hebben we plek 9 weer overgenomen. Dus daarmee hebben we het weer in eigen hand, volgens mij.
4: Zelfs een gelijkspel genoeg volgende week in Almelo.
6: Oei, dan moet ik nog even heel goed naar de ranglijst gaan kijken. Ik weet het zo even nu niet, daar overval je me een beetje mee. Maar voordat ik een hele rare uitspraak hier ga doen. Maar als jij het zegt, dan geloof ik het. Dus ja, dan gaan we in ieder geval voor de winst en minimaal het gelijkspel.
4: Hoe is dat?
6: Ja, is lekker. Ik denk dat je ook vandaag de ontlading zag bij de fans en bij de spelers. Ook omdat we met z'n allen supergraag die play-offs willen halen. Als beloning op het hele jaar. En ja, nu kunnen we hem echt ruiken. Dus ja, dat is geweldig.
4: Nou ben jij uitgeroepen tot speler van het jaar bij FC Groningen. Gefeliciteerd. En hoe is dat voor jou?
6: Ja, dankjewel. Ja, hartstikke mooi natuurlijk. Ik kreeg halverwege het seizoen al een berichtje dat ik hoog in het klassement stond. Dus blij dat ik die lijn heb kunnen doorzetten. Volgens mij een beetje geluk. Of geluk, ja, je kunt het geen geluk noemen. Want wat natuurlijk met Stijn is gebeurd, is hartstikke vervelend. Maar daardoor kon hij geen punten meer in het klassement halen. En ik wel. Dus volgens mij ben ik daardoor door hem over hem heen gekomen. En wat ik net ook al aangaf, na Jorg Schreuders en Luciana Valente mag ik me bij een heel mooi rijtje gaan voegen. En

0: Hij is wel bescheiden, maar ik denk ook wel, hij heeft ook echt een grote rol betekend dit seizoen.
1: Ja, okay.
0: Ik vind ook wel terecht dat hij daartoe beroemd is.
2: Als hij Racing is er geloof ik als hij geblesseerd geraakt. Dus ja, dat gebeurt ook. En misschien waren ze wel beide even hoog gekomen als ze nu gekomen zijn. Maar het is toch wel mooi, dus gefeliciteerd.
0: Zo is dat.
3: Dit is de Oogochtendshow. Oog Radio.

0: De baby's?
1: Ja, de baby's uit 1978. Every time I think of you. Ik vind het zo'n lekker nummer.
0: Ja, dat is het ook. Ja.
1: Dat zet de klok alweer op 11 minuten voor 9.
2: Opstaan doe je met de Oog-ochtendshow.
0: Ja, en opgestaan zijn we al, maar slooppand zorgt voor overlast aan de Friese Straatweg. Ja, RTV Noord kopt dat. Een vervallen pand aan de Friese Straatweg in Groningen zorgt voor steeds meer overlast. Maar mag voorlopig nog niet gesloopt worden. Ja, in het gebouw waar vroeger een accountantskantoor en een tandarts zaten, liggen volgens projectontwikkelaars Jaap ten Hoor uitwerpselen, afval en gebruikte condooms. Ja, ook zijn er regelmatig mensen die het pand binnendringen. De politie kreeg het afgelopen half jaar meerdere meldingen van overlast en onlangs brak er brand uit. Ten Hoor wil het pand slopen om plaats te maken voor zo'n 150 appartementen. De plannen liepen eerder vertraging op door strengere huurregels. Nu zorgen

0: vleermuizen voor nieuwe problemen. Ja, voor de sloop is namelijk een speciale natuurvergunning nodig. Die vergunning verliep net voordat de andere bouwvergunning definitief werd. Hoe krijg je het voor elkaar? De provincie eist daarom nieuwe ecologische onderzoeken. En de gemeente Groningen wil dat de herontwikkeling snel doorgaat, zodat de overlast verdwijnt en de nieuwe woningen gebouwd kunnen worden. Dan hadden ze toch misschien iets sneller die bouwvergunning moeten afwegen.
1: Misschien wel, ja.
0: Ja, maar goed. In.
1: Aan de andere kant, je ziet het heel vaak, hè, met projecten. Dan wordt iets, er is een bepaalde functie in dat gebouw. Dat moet er dan ineens uit, want ja, er komt iets anders voor in de plaats. Ja. Maar dat duurt dan maar eeuwen. Soms gooien ze het terrein nog een keer brak ook nog. En dan is het eigenlijk wachten dat de natuur zich daar gaat vestigen. En er zit altijd wel een beestje bij dat eigenlijk niet zomaar daar weggehaald kan worden.
0: Nee, nou ja,
1: maar
0: dat
1: wacht dan ook niet zo lang.
0: Nee, we hadden het er net over.
1: Schiet op. Ja. Nou ja, dat is hier ook
0: in
1: ieder geval.
0: Ik heb ook zoiets. Het is een oud bedrijfspand. Ja, op een terrein waar woningbouw moet komen. Dus vanaf de Woldering Flat helemaal naar het noorden toe moet helemaal vol met huizen komen.
1: Ja.
0: Er zitten al wat bouwgaten gegraven. Ik snap die vertraging echt.
1: Ik ook niet.
0: Nee, maar goed.
1: Maar goed, een woningbrand heeft een huis verwoest in Pieterburen, dat meldt Dagblad van het Noorden. En die grote brand vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag in een woning in Pieterburen. Niemand raakte gewond, maar het gezin Voermans is wel alles kwijt. Alles is gewoon weg, zegt bewoner Daan Voermans. De brand ontstond rond 1:30 s'nachts. Voermans lag met 2 kinderen te slapen toen hondje Flo alarm sloeg door haar te blaffen. Gelukkig maar.
0: Ja.
1: Het gezin wist daardoor op tijd naar buiten te komen. Ook de hond kon worden gered. De moeder van het gezin was op dat moment met de jongste zoon in Parijs. De brandweer rukte met meerdere korpsen uit, maar het huis bleek niet meer te redden. Volgens de brandweer was blussen lastig door de smalle oprit en een tekort aan bluswater in de omgeving.
0: Zo.
1: Het gezin krijgt gelukkig wel veel steun uit het dorp. Bewoners brengen kleding en eten en er is inmiddels een crowdfundingactie gestart. De bakkerij van het gezin in een circuswagen blijft voorlopig gesloten. Ja, dat is ook alweer
0: een
1: bakkerij in een gezin, een circuswagen, maar ja.
0: Brand is iets heel vervelends.
1: Ja.
0: Een huisgenoot van mij, waar ik het net ook over had, die heeft het meegemaakt. En die was, als je iemand een peukje in een asbak zou gooien en een half uur later wou iemand de asbak in de prullenbak, dan ging die helemaal op tilt. Maar dat zo was bij hun thuis de brand ontstaan. Dus ja, dat heeft echt impact op je.
1: Zeker weten.
0: Dus ik wens hun sterkte.
1: Dat, juist, dat wensen wij allemaal hier ook van het oog natuurlijk. En zometeen hebben we weer een gesprek met weer meneer Johan Kamphuis, als ik het goed heb. Dus die gaat ons op de hoogte brengen van wat het weer de komende dagen gaat doen.
0: Beetje warmer.
1: Spoiler alert, het wordt wel wat minder warmer inderdaad. Ja. Laten we dan maar even lekker gaan meezingen met Nathan Evans en Wellerman.

0: Hey!
1: Ja, okay.
0: Nou, het is altijd lekker, hè, zo'n shanty, ja, even in de ochtend.
1: Ja, dat is ook gewoon leuke muziek, hoort er ook bij.
0: Zo is dat. En het is nu lekker weer, dat hoort er ook bij. Maar ja, dan is het altijd weer de vraag, blijft dat zo? En daarom hebben wij nu weer meneer Johan Kamphuis in de uitzending. Goedemorgen, Johan.
2: Goedemorgen.
3: Mensen, een bijzonder goedemorgen.
0: Ja, het zonnetje schijnt hier heerlijk in de studio. Maar zoals ik al zeg, blijft dat zo?
3: Nee, dat blijft niet zo. Nee, maar de komende uurtje, twee uurtjes nog wel af en toe regelmatig zon. En verder hebben we te maken, en gaan we geleidelijk aan te maken krijgen met een bijzonder wisselvallig weekje. Maar wat er eigenlijk gebeurt is fantastisch. Ja, dat klinkt misschien een beetje raar, maar er vallen de laatste tijd en ook de komende tijd nog heel veel buien in Frankrijk, op het Iberisch Schiereiland, in Duitsland. Ja, dat zijn toch gebieden waar het de afgelopen winter en ook vorig zomer behoorlijk droog is geweest. Ja, daar regent het voortdurend pijpenstelen. Dus hoe mooi is dat, dat de natuur daar weer zijn water krijgt, dat de waterbekkers op het Iberisch Schiereiland weer worden gevuld, de riviertjes weer. En het is altijd gewoon weer wachten tot het zonnetje weer gaat schijnen. Vandaag is het bij ons wachten tot het zonnetje weer gaat verdwijnen. En dat rijmt ook nog. Maar dat gaat wel gebeuren, want op dit moment ligt er een kleine depressie op de Noordzee. En die komt geleidelijk aan dichterbij. En we zullen het woord depressie deze week nog wel vaker gaan horen. Maar ik denk ook dat is heel gunstig, want april was bijzonder droog. En ook mei is droog uit de startblokken gegaan. Dus de natuur is even aan de beurt. Nou, dat gaat gebeuren. De komende uurtjes dus nog even een strak blauwe lucht. Geleidelijk aan weer toenemende bewolking. Vanmiddag vallen de eerste buitjes. Temperaturen nu 8 graden. Daar komt nog iets bij. Het kwik loopt vanmiddag op naar zo'n 12 of 13 graden. En de wind uit het westen tot noordwesten neemt toe naar matig of vrij krachtig. Windkracht 4 tot 5. Ja, en dan komt een volgende storing. Die passeert ons vanavond en vannacht. Dat is een venijnig dingetje. Langs de Wadden gaat het vanavond stormachtig worden. Gaat echt een beetje spoken. Er gaan dikke buien vallen. Felle buien met soms slagregens. Boven land zware windstoten. Daarbij kunnen we denken aan 70, 80 kilometer per uur. Dus het wordt een ruig avondje en begin van de nacht. Nou, in de loop van de nacht dan wordt het allemaal weer rustiger. Verdwijnen de meeste buien. En gaat ook het windje aan de ketting minima rond 4 graden. En morgenochtend hebben we een ruggetje van hoge druk. Is er af en toe zon. In de middag neemt de bewolking toe. Een volgende storing komt er langs. Gaan er weer wat buitjes vallen. Dat vooral later op de dag. Maar het zal wat hoeveelheden betreft niet heel veel voorstellen. Normaal in deze tijd van het jaar 17 graden komen lang niet aan toe. Met 11 graden is het wel bekeken. Bij een matig windje uit het westen tot noordwesten. Windkracht 3 tot 4. Woensdag een volgende depressie. Talrijke buien. 13 graden. Hemelvaartsdag. In de ochtend, vooral op het eerste gedeelte van de dag, laat ik hem iets ruimer trekken, buien. Maar ik heb goede hoop dat het hemelvaartsdag in de middag allemaal wat rustiger wordt met de buien. Dat de meeste verdwijnen. En dat het zonnetje af en toe nog eens even doorbreekt. Het waait niet al te veel. Ja, en dan is het in de zon direct lekker. Ja, en hoe dat verder afloopt? Nou, vrijdag nog een paar buien, maar tijdens het weekend misschien een ruggetje van hoge druk en wordt het allemaal wat rustiger. Maar daar, Rick, gaan we morgen eens even rustig verder naar kijken.
0: Dat lijkt mij een goed plan, Johan. En sowieso is het natuurlijk, wat je al zegt, goed voor de natuur dat er ook even weer wat regen valt, hè?
3: Dat is erg welkom, want april was natuurlijk hartstikke droog. Het is de groeimaand. De natuur heeft niet meer water nodig dan in deze tijd van het jaar. Dus als we dat in ons achterhoofd houden, kunnen we die regen misschien op een andere manier bekijken.
0: En ik denk ook dat ook heel wat hooikoortspatiënten je best wel dankbaar zijn, hoor. Ja, stiekem.
2: Ik wil net zeggen, dat geldt ook, hè?
3: Ja, ik ben er blij om.
0: Ja, zo is dat. Je wordt weer vriendelijk bedankt voor deze weersverwachting. We spreken je graag morgen weer in de ochtendshow.
3: Tot morgen.
0: Tot morgen. Hoi. Fijne dag.
3: Fijne dag.
0: En daarmee is er een einde gekomen aan de Hoge Ochtendshow van 11 mei 2026... waarin we weer heel wat nieuws uit de gemeente Groningen de revue hebben laten passeren.
4: We zijn van alle sporten even een overzichtje gaan maken. Daarbij hebben Groningen nader uitgelicht, want die waren wel heel blij dat ze gewonnen hadden van NEC. Ik zou het niet even...
0: goed gezegd.
4: Groningens ontzet. Ik vind dat Groningens ontzet. Ik zat in Gronings ontzet, maar het is Groningens ontzet. Gaat een impuls krijgen en Erik Baar hoopt dan dat het enthousiasme en de beleving weer terugkomt zoals hij die in zijn jeugd ook had. En die, als ik hem op tv zie, is al wat ouder, dus dat zal een tijdje terug zijn. Maar Ja, dat mag best, want er zijn niet veel mensen die er nu nog wat aan vinden, blijkt. Dus ja, dat mag wel vernieuwd. Wat niet vernieuwd hoeft te worden, maar wel gewoon nog een keer 100 jaar erbij, is het Stadspark, want dat viert 19 mei het 100-jarig bestaan.
0: Ja.
4: Ja, en er wordt veel voor gedaan, dus als je daar zin in hebt, ga het even opzoeken.
0: Ja, en ook de Stadsmuziekkoepel in de Sterrenbos bestaat ook 100 jaar.
4: Ik wou dat zeggen, dat is precies tegenovergesteld aan de andere kant. Maar we hebben heel wat te vieren en dat willen we dan ook leuk doen. Dus bij de ene gaan ze dat leuk doen. In Stadspark zal van alles gebeuren, zoek het maar eens even op. En het Gronings Concert willen we alleen maar leuker maken.
0: Zo is dat. En Sterrenbos is ook altijd erg leuk met Sterrenbos Live.
4: Die was dit weekend al heel leuk.
0: Ja,
4: leuk.
0: Absoluut.
4: Ja.
0: Blijf het nieuws volgen uit de gemeente Groningen via de OogTV.nl en natuurlijk via de Oog-app. Hij is beschikbaar voor Android en iPhone. We zien je graag morgen terug voor een nieuwe editie van de Oogochtendshow. Met onder andere mij. En we zeggen voor vandaag een hele fijne dikke doei.
4: Dikke doei.
2: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Palen en planken. Voor een schutting? De4keien.nl.
5: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
6: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
7: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een Amerikaanse en Franse opvarende van cruiseschip Hondius hebben positief getest op het hantavirus. Patiënten werden gisteren geëvacueerd van het schip dat bij Tenerife ligt. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in thuisquarantaine, zegt de GGD.
8: Elke dag wordt er 2 keer contact met ze gelegd. Op die momenten temperaturen ze dan ook even om te kijken of ze misschien koortsachtige klachten aan het ontwikkelen zijn. En we vragen gewoon hoe het met ze gaat. We volgen natuurlijk ook hoe het gewoon mentaal met ze gaat.
7: Nederland stuurt vandaag weer een vliegtuig naar Tenerife om mensen daar op te halen. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. ProRail begint met een nieuwe campagne om jongeren bewuster te maken van het gevaar. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest. De beving had een kracht van 1,9. Het gaat om een aardbeving op 3 kilometer diepte, meldt het Dagblad van het Noorden. Dat betekent dat de beving geen natuurlijke oorzaak had. Vanwege de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. De Franse president Macron is op rondreis in Afrika. Hij was al in Egypte en is vandaag in Kenia voor een speciale top waar Afrikaanse staatshoofden op afkomen, zegt correspondent Saskia Houta.
9: Vandaag draait het vooral om business, om het zakenleven. Bedrijven en investeerders vanuit het hele continent die gaan vandaag met elkaar om tafel. En morgen is meer de politieke dag. Dan komen maar liefst 20 Afrikaanse staatshoofden bijeen in Nairobi.
7: Frankrijk richt zich de laatste jaren steeds meer op Engelstalige landen in Afrika en minder op oud-koloniën, omdat met de meeste van de landen die relatie is bekoeld. Het weer. In de ochtend blijft het nog droog, maar later trekken vanuit het noorden buien over het land. Met 10 tot 13 graden is het een stuk koeler dan gisteren. Vanavond meer buien en op de Wadden komen dan zware windstoten voor. Dit was het NOS Journaal.
10: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
11: Attentie!
12: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.
13: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
11: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
6: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Lijst Calimero maakt zich zorgen over de grote bezuinigingen van de Rijksuniversiteit Groningen. Volgens de partijen wordt vooral gesneden in dingen die de rug juist aantrekkelijk maken voor studenten, zoals het Marco Polo Fonds, het Honors College, taalkursussen en de summer schools. Ze vrezen dat de universiteit daardoor haar unieke karakter verliest en uiteindelijk minder studenten trekt. De rug moet tot 2030 zo'n 45 miljoen euro besparen door dalende studentenaantallen, inflatie en landelijke bezuinigingen. Het bestuur zegt dat de makkelijke besparingen al zijn gedaan en dat pijnlijke keuzes nu onvermijdelijk zijn. Calimero vindt sommige plannen onverstandig, zoals minder herkansingen, omdat dat juist meer studievertraging oplevert. Wel steunen ze het verminderen van vastgoed. Studenten en medewerkers maken zich ondertussen veel zorgen over werkdruk, opleidingen en de toekomst van de universiteit. In de Groningse wijk Helpman is onrust ontstaan over de sloop van de oude hoefijzerfabriek. Actiegroep De Bomenridders maakt zich zorgen omdat er een steenmarter is gezien op het terrein. En volgens de groep is het mogelijk niet goed onderzocht welke beschermde dieren daar leven. Naast steenmarters zouden er ook vleermuizen, eekhoorns en spechten zitten. Voor vleermuizen zijn al maatregelen genomen, maar voor andere dieren volgens hen nog niet. Ook zijn er zorgen over oude bomen en een verborgen tuin met oude beuken die mogelijk beschadigd raken door de werkzaamheden. Op het terrein komt woonwijk De Morgenzon met 139 woningen. De Bomenridders zeggen niet tegen woningbouw te zijn, maar vinden dat tijdens het plannen meer rekening gehouden moet worden met natuur en dieren. In de nieuwe Held komt misschien toch een grote sporthal in plaats van alleen een kleine gymzaal. Wethouder Rick van Nierenhuis heeft beloofd om daar alvast ruimte voor vrij te houden in de plannen. Het idee kwam van D66, Studentenstad en de ChristenUnie, omdat Groningen volgens onderzoeken in 2040 4 extra sporthallen nodig heeft. De stad groeit namelijk flink en krijgt naar verwachting zo'n 270.000 inwoners. Ook andere partijen vonden het een goed plan. In de wijk komen al voetbal- en hockeyvelden, maar veel partijen vinden een sporthal ook belangrijk als ontmoetingsplek voor bewoners. Er waren wel zorgen over volkstuinencomplex Golden Raand, maar volgens de wethouder kan dat gewoon blijven bestaan. En dan gaan we naar het weer. Vandaag is er veel bewolking en vanaf de tweede helft van de ochtend valt er af en toe een bui. Het is koel, het wordt maar 12 graden en dan waait een vrij krachtige noordwestenwind, windkracht 4. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Die voor jou.
1: Nu bij de Boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera en appbediening. Voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten voor een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeerden bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in de stad kan worden ingevoerd. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest met een kracht van 1,9. Volgens het Dagblad van het Noorden was het een beving op 3 kilometer diepte. Door de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Een raam heeft schade en de politie vond resten van vuurwerk en een vloeistof, meldt Omroep Brabant. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch werd meerdere keren geprotesteerd. Ook blokkeerden demonstranten een aantal keer de nabijgelegen snelweg A59. Nog eens 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn positief getest op het hantavirus. Een Amerikaan had geen symptomen, maar bleek de ziekte wel te hebben. En een Franse vrouw kreeg in het vliegtuig onderweg naar huis klachten. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Vanavond is er op de Waddeneilanden kans op zware windstoten. Dit was het NOS-journaal.
4: De allerlekkerste oliebollen haal je op de meikermis bij Akkerman. Op de Vismarkt Groningen.
5: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
6: LW Vloerenfabriek Groningen. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. Alles in eigen beheer en binnen 14 dagen gelegd. LW Vloerenfabriek Groningen. Atoomweg 65 en Bornholmstraat 8C.
2: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Lijst Calimero maakt zich zorgen over de grote bezuinigingen van de Rijksuniversiteit Groningen. Volgens de partij wordt vooral gesneden in dingen die de rug juist aantrekkelijk maken voor studenten, zoals het Marco Polo Fonds, het Honors College, taalkursussen en de summer schools. Ze vrezen dat de universiteit daardoor haar unieke karakter verliest en uiteindelijk minder studenten trekt. De rug moet tot 2030 zo'n 45 miljoen euro besparen door dalende studentenaantallen, inflatie en landelijke bezuinigingen. Het bestuur zegt dat de makkelijke besparingen al zijn gedaan en dat pijnlijke keuzes nu onvermijdelijk zijn. Calimero vindt sommige plannen onverstandig, zoals minder herkansingen, omdat dat juist meer studievertraging oplevert. Wel steunen ze het verminderen van vastgoed. Studenten en medewerkers maken zich ondertussen veel zorgen over werkdruk, opleidingen en de toekomst van de universiteit. In de Groningse wijk Helpman is onrust ontstaan over de sloop van de oude hoefijzerfabriek. Actiegroep De Bomenridders maakt zich zorgen omdat er een steenmarter is gezien op het terrein. En volgens de groep is het mogelijk niet goed onderzocht welke beschermde dieren daar leven. Naast steenmarters zouden er ook vleermuizen, eekhoorns en spechten zitten. Voor vleermuizen zijn al maatregelen genomen, maar voor andere dieren volgens hen nog niet. Ook zijn er zorgen over oude bomen en een verborgen tuin met oude beuken die mogelijk beschadigd raken door de werkzaamheden. Op het terrein komt woonwijk De Morgenzon met 139 woningen. De Bomenridders zeggen niet tegen woningbouw te zijn, maar vinden dat tijdens het plannen meer rekening gehouden moet worden met natuur en dieren. In de nieuwe Held komt misschien toch een grote sporthal in plaats van alleen een kleine gymzaal. Wethouder Rick van Nieuwenhuis heeft beloofd om daar alvast ruimte voor vrij te houden in de plannen. Het idee kwam van D66, Studentenstad en de ChristenUnie, omdat Groningen volgens onderzoeken in 2040 4 extra sporthallen nodig heeft. De stad groeit namelijk flink en krijgt naar verwachting zo'n 270.000 inwoners. Ook andere partijen vonden het een goed plan. In de wijk komen al voetbal- en hockeyvelden, maar veel partijen vinden een sporthal ook belangrijk als ontmoetingsplek voor bewoners. Er waren wel zorgen over volkstuinencomplex Golden Raand, maar volgens de wethouder kan dat gewoon blijven bestaan. En dan gaan we naar het weer. Vandaag is er veel bewolking en vanaf de tweede helft van de ochtend valt er af en toe een bui. Het is koel, het wordt maar 12 graden en dan waait een vrij krachtige noordwestenwind, windkracht 4. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen. Oog.

0: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
1: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt, donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
2: Attention!
3: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller. Als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.
4: Het geluid van Groningen. Dit is OOG Radio. Nieuws.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen, van 18, verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Maar als er een gouden tip komt, wordt het onderzoek naar Tanja Groen wel weer heropend. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten op een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeren bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in Amsterdam kan worden ingevoerd. Bij een pand in Den Bosch, waar de gemeente asielzoekers wil opvangen, is dit weekend een explosie geweest. De politie vond resten van vuurwerk, een raam werd beschadigd. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch is al vaker geprotesteerd, onder meer door een blokkade van de A59. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt vanmiddag 10 tot 13 graden en dat is een stuk frisser dan de afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Waddeneilanden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS-journaal.
6: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
2: Oog Radio.

0: Visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
2: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl. Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
3: Het geluid van Groningen. Dit is OOG Radio. Nieuws.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Tankstations profiteren niet van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt, die de markt extra in de gaten houdt om te zien wie aan de oorlog verdient. Tankstations verdienen niets extra's omdat zij de hogere inkoopprijs van diesel en benzine meteen doorberekenen aan de consument. Oliebedrijven maken juist wel meer winst door de gestegen olieprijzen. Vorige week werd bekend dat Shell het eerste kwartaal bijna 5 miljard euro winst had, flink meer dan een jaar eerder. De plannen voor ingrepen in de sociale zekerheid moeten binnen 2 weken van tafel, anders komen er landelijke acties, dreigen de vakbonden FNV, CNV en VCP. Het kabinet wil bezuinigen op de WW en de WIA en wil de AOW-leeftijd verder verhogen. Volgens de bonden legt het kabinet eenzijdig de rekening bij werkenden, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Na 33 jaar sluit het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen. De studenten kwam in 1993 na een feest in Maastricht niet meer thuis en sindsdien zijn verschillende grote onderzoeken geweest. Afgelopen maanden bleek dat een Belgische gevangene mogelijk wist wat er met Tanja Groen was gebeurd. De politie zegt nu dat dat niet klopt en dat er geen aanleiding is om opnieuw te gaan zoeken naar de studenten. Een verdwenen schilderij uit de collectie van de kunsthandelaar Goudstikke is opgedoken bij nazaten van de Nederlandse SS'er Seyfarth. Het gaat om een schilderij van Toon Kelder dat tijdens de oorlog was geroofd van Joodse eigenaren. De zaak kwam aan het licht omdat een man ontdekte dat hij familie is van Seyfarth, die na de oorlog zijn naam veranderde. Hij ontdekte het schilderij in de gang bij de kleindochter van de SS-generaal. Zij wist dat het roofkunst was. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen, en dan wordt het een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
5: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
6: Attention!
7: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.
8: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
3: OOG Radio.

Het is raar toch, zo van soms. Soms is het heel simpel, toch moet je gewoon minder denken, meer doen. En gewoon geloven dat het vanzelf komt, right?

0: De allerlekkerste oliebollen haal je op de meekermis bij Akkerman. Op de Vismarkt Groningen.
1: LW Vloerenfabriek Groningen. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. Alles in eigen beheer en binnen 14 dagen gelegd. LW Vloerenfabriek Groningen. Atoomweg 65 en Bornholmstraat 8C.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer heeft in zijn eerste toespraak na de lokale verkiezingen de verantwoordelijkheid genomen voor het slechte resultaat van zijn Labour-partij. Het deed pijn en dat moet het ook doen, zei hij. In de speech zette Starmer zich neer als verdediger van de werkende Britten. En hij haalde hard uit naar partijleider Farage van Reform UK, die bij de verkiezingen een enorme winst behaalde. Starmer noemde Farage een oplichter en een opportunist. Ook herhaalde hij dat hij niet opstapt als premier. Europese leiders willen niet dat de Duitse oud-bondskanselier Schröder onderhandelaar wordt namens de EU over vrede tussen Oekraïne en Rusland. De Russische president Poetin zei zaterdag dat het conflict het einde nadert en dat hij Schröder de aangewezen persoon vindt om namens Europa te onderhandelen over nieuwe veiligheidsafspraken. EU-buitenlandschef Kallas zegt dat de pro-Russische Schröder als bemiddelaar geen goed idee is. Ook Oekraïne en Duitsland zijn tegen dit idee. Voor het opknappen van de haven van Terschelling is een oplossing gevonden. De helft van de kosten wordt betaald door het Rijk, de andere helft door gemeenten, de provincies Friesland en andere geldschieters. De Willem-Barendskade bij de veerboot is ernstig aan het verzakken. Dat levert grote risico's op voor de veiligheid, de bereikbaarheid en de bevoorrading van het eiland. Opknappen kost tientallen miljoenen euro's. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen van 18 verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
4: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal 69 euro. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
5: Nu bij JP Car Wash, €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7, afslag Hoogkerk.
6: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt, donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
7: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfs kleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.

0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
2: Attention!
3: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller. Als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen. De goedkoopste van het noorden.
4: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Op de tweede repatriëringsvlucht van Tenerife naar Eindhoven zitten zo'n 20 bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Rond 5 uur lokale tijd zal het vliegtuig naar Nederland gaan. Gisteren was de eerste vlucht met 8 Nederlandse opvarenden aan boord. Het cruiseschip vertrekt ook vanavond. Over ongeveer 5 dagen zal de Hondius dan aankomen in Rotterdam. De kapitein bedankt in een videoboodschap de bemanning en de passagiers. Hij zegt dat de afgelopen weken ontzettend uitdagend waren. Een maand geleden brak op de Hondius het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn eraan overleden. Een KLM-vlucht van het Spaanse Malaga naar Schiphol is zaterdagavond uren vertraagd na een bommelding. Iemand aan boord bleek Allahu Akbar, er is een bom aan boord, als wifi-naam gekozen te hebben. Dat bevestigt KLM aan regionale omroep NH. De luchtvaartmaatschappij schakelde direct de Spaanse autoriteiten in. Daarop werd het toestel ontruimd en volledig gecontroleerd. Uiteindelijk werd niets verdachts gevonden. Wie de wifi-naam had gekozen is niet bekend en ook is onduidelijk of diegene kan worden vervolgd. In de Filipijnen heeft het Lagerhuis met grote meerderheid gestemd voor afzetting van vicepresident Sara Duterte. Ze wordt verdacht van misbruik van staatsgelden en ze dreigt de president Marcos te laten vermoorden. In het parlement zitten vooral bondgenoten van de president. Vorig jaar werd Duterte door het Lagerhuis in staat van beschuldiging gesteld, maar het Hoge Rechtshof besloot dat ze niet zou worden berecht. Sara Duterte is de dochter van oud-president Rodrigo Duterte. In zijn eerste toespraak na de verkiezingsnederlaag van zijn partij Labour heeft de Britse premier Starmer verantwoordelijkheid genomen voor het verlies. De positie van Starmer hing verschillende keren aan de zijden draad, maar hij herhaalde nog eens dat hij niet opstapt. En hij haalde fel uit naar partijleider Nigel Farage van Reform UK. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

0: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
3: Het geluid van Groningen. Dit is OOG Radio. Nieuws.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij nieuw protest in Apeldoorn tegen een asielzoekerscentrum zijn 12 mensen aangehouden, zegt de politie. Gisteravond werd voor de derde dag op een rij gedemonstreerd op een rotonde. Een deel van de betogers weigerde weg te gaan en toen kwam de ME in actie. De verdachten werden aangehouden voor vernieling, verstoring van de openbare orde en belediging. Ook vrijdag en zaterdag waren er protesten in Apeldoorn en pakte de politie mensen op. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel tegen een man die heeft bekend dat hij vorig jaar juni een man heeft doodgeschoten in een supermarkt in Vlissingen. De zaak draait om de vraag of de verdachte schoot met voorbedachte raden, dan zou het moord zijn, of dat hij handelde in paniek, wat doodslag is. De aanleiding voor de schietpartij was een ruzie tussen de vriendin van de verdachte en de vriendin van de zoon van het slachtoffer. Het kabinet komt snel met een voorstel dat de werkgevers en werknemers weer aan tafel moet krijgen. Dat zegt minister Veilbrief in een reactie op het ultimatum van de vakbonden. FNV, CNV en VCP willen dat voor eind deze maand de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggedraaid. Als dat niet gebeurt, volgen acties, zeggen de bonden. De boosheid richt zich op de bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkeringen en de extra verhoging van de AOW-leeftijd. Veilbrief gaat er naar kijken, maar zegt niet dat de voorstellen van tafel gaan. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt, omdat er vuurwerk werd gegooid. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen zijn opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland uit moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar daarin werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en ook veel wind met harde windstoten aan de kust. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
6: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera en appbediening. Voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
7: De allerlekkerste oliebollen haal je op de meikermis bij Akkerman. Op de Vismarkt Groningen.
8: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
3: Radio.

0: De allerlekkerste oliebollen haal je op de meekermis bij Akkerman. Op de Vismarkt Groningen.
1: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
2: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
3: Eén voor jou.
4: Voordelige spijkerbroeken.
3: Eén voor mij.
4: Voordelige korte broeken.
3: Eén voor jou.
4: Voordelige t-shirts.
3: Eén voor mij.
4: Voordelige overhemden.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet, maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. De politie heeft gisteravond 12 mensen aangehouden bij een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn. Het was voor de derde dag op rij dat daar werd geprotesteerd, omdat de gemeente vanaf deze maand zo'n 240 asielzoekers opvangt in een schoolgebouw. In totaal zijn er nu 43 mensen aangehouden voor de rellen. De Europese Unie legt sancties op aan gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groeperingen in Israël. Dat hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken besloten in Brussel. Ook wordt er gesproken over aanvullende maatregelen tegen Israël. Buitenlandschef Callas zegt dat de ministers met dit besluit laten zien dat geweld en extremisme niet zonder gevolgen kunnen blijven. De sancties lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Magyar is dat veto opgeheven. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen werden opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar er werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en aan de kust harde windstoten. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
3: Attentie!
4: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.
5: LW Vloerenfabriek Groningen. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. Alles in eigen beheer en binnen 14 dagen gelegd. LW Vloerenfabriek Groningen. Atoomweg 6-5 en Bornholmstraat 8C.
0: Radio.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera. En appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De wachttijden in het Pieterbaancentrum zijn het afgelopen jaar een stuk korter geworden, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. De jaren daarvoor duurde het soms 9 maanden voor verdachten aan de beurt kwamen. Dat kwam doordat er meer mensen naar de kliniek werden gestuurd, door een gebrek aan personeel en omdat er verbouwd werd. Soms liepen rechtszaken flinke vertraging op. Nu is een verdachte na maximaal 4 maanden aan de beurt. In het Pieterbaancentrum worden elk jaar ruim 200 verdachten van zware misdrijven onderzocht op toerekeningsvatbaarheid. De man die in Washington het Correspondents' Dinner verstoorde en schoten loste, zegt dat hij president Trump niet wilde doden. De 31-jarige Cole Allen wordt onder meer aangeklaagd voor poging tot moord op Trump. Vandaag moest hij voor het eerst voor de rechter komen. Tijdens de bijeenkomst vorige maand probeerde hij gewapend langs de beveiliging te rennen. Na een schotenwisseling waarbij een agent gewond raakte, werd hij opgepakt. Als Allen wordt veroordeeld voor poging tot moord op de president, kan hij levenslang krijgen. Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is al 10 miljoen euro kwijt aan dwangsommen. Het grootste deel van dat geld is voor de Groningse gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. COA slaagt er maar niet in om zich te houden aan de afspraken over het maximum aantal asielzoekers in Ter Apel. Oranje International Victoria Pilova vertrekt bij Arsenal. Na 3,5 jaar verlengt ze haar contract bij de Londense topclub niet. Pilova speelde 87 wedstrijden voor Arsenal en won daar vorig jaar de Champions League. Het is nog niet bekend wat haar nieuwe club wordt. Het weer, in het hele land af en toe een bui, tussendoor ook zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Ook vanavond en vannacht buien met veel wind. Aan de kust kans op zware windstoten. Morgen wisselvallig en dan wordt het ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal 69 euro. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
4: Nu bij JP Car Wash, €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7, afslag Hoogkerk.
5: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt, donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl. De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Oog Radio.

0: IT-specialist Pascal. Loaded Skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij vis-specialist Pascal. Winkelcentrum Paddepoel.
1: De allerlekkerste oliebollen haal je op de meikermis bij Akkerman. Op de Vismarkt Groningen.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Burgemeester Mikkers van Den Bosch keurt de intimidatie en het geweld rondom een mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers in de gemeente af. Zaterdag was er een explosie bij een gebouw dat bedoeld is om alleenstaande minderjarige asielzoekers op te vangen. De gemeente maakte begin vorige maand bekend daar 50 asielzoekers op te willen vangen. Daarna gingen demonstranten meerdere keren de straat op. Vrijdag werd bekend dat het besluit over het geplande asielzoekerscentrum op de grens van Engelen en Den Bosch is uitgesteld naar september. Van de opvarenden op het cruiseschip Hondius hadden er 7 de Andes-variant van het Hantavirus. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bevestigd. De laatste passagiers worden in Tenerife van het schip gehaald. In Eindhoven komt vanavond een tweede vlucht aan met 22 bemanningsleden van de Hondius, onder wie een Nederlander. Daarna volgt nog een vlucht met 6 opvarenden uit andere landen. Een aantal bemanningsleden blijft aan boord om het schip naar Rotterdam te varen. Dat duurt ongeveer 5 dagen. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland staat onder druk. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. Verder zijn er te veel baasjes bij de NPO en daarom moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had terroristische bedoelingen, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. Maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger. Dan wordt het 11 graden op de Wadden, mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.
5: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
6: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Ooster Hamrikade 119-32 in Groningen.
2: Oog Radio.

0: Welcome back to Half Hour FM. We're here wrapping up the show every Monday where we're just, you know, chatting. Usually we got guests, sometimes it doesn't happen. Next week, possibly.
1: Who knows?
0: Who knows? In a few weeks, we've got some interesting musicians coming on. They're going to be chatting with us about their work, their lives, and everything in between. Trust me, that's a lot more interesting than us talking about IKEA. Or is it? I don't know.
1: I feel like this was like a peak show today.
0: This might be one of the peak shows.
1: Yes.
0: We kind of hit like a stride with the whole IKEA arc, you know? People might be like writing about us. You might be writing about us as an assignment of like, what's like really good journalism?
1: This show, Happy Hour FM.
0: This show.
1: You should always listen to it.
0: You just write me. It's me on the paper. Yeah. Well, Jana, you got an interesting week up ahead?
1: Yes, I have my parents visiting.
0: That is week. So nice.
1: Yeah.
0: I love when parents visit.
1: Very excited.
0: Have they been to the city before?
1: No, never.
0: That's cool.
1: I'm not even sure if they ever been to the Netherlands.
0: Oh, cool.
1: Yeah.
0: Okay. You can show them all the stuff.
1: Yes. Show them every city.
0: Every
1: 4 days.
0: We're going to show you every city.
1: But they're actually like coming up with the car.
0: Okay.
1: So we can do like a crazy road trip.
0: That's
1: through the
0: really
1: Netherlands.
0: Nice. Yeah, yeah. Yeah. Go check out, there's a place that's kind of, just like, it's not super popular, but it's like Amsterdam. Really cool.
1: Ah, yeah. Okay. Maybe. I feel like it's very low key.
0: I don't know if we
1: get by.
0: You might not find it on a map.
1: Yeah.
0: Anyway, I'll be working. And enjoying Thursday off.
1: Sounds like fun.
0: Oh yeah. Dude, I'm like doing so much like Dungeons and Dragons writing. I'm a nerd. Someone hit me on the head. See you next week. This is Muse with Superman's Black Hole for the last 10 seconds. Bye-bye.
1: Bye.
2: LW Vloerenfabriek Groningen. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. Alles in eigen beheer en binnen 14 dagen gelegd. LW Vloerenfabriek Groningen. Atoomweg 65 en Bornholmstraat 8C.
3: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
4: Het geluid van Groningen. Dit is OOG Radio. Nieuws.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is vorig jaar opnieuw gestegen. Het gaat om jongeren tussen de 12 en 17 jaar. Die verdacht worden van zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven, doodslag en moord. Vorig jaar waren het er volgens het Openbaar Ministerie ruim 2400. 20% meer dan 2 jaar geleden. Veel van de jongeren worden geronseld door criminele bendes om aanslagen te plegen met vuurwerkbommen, drugs uit havens te halen en om drugs te bezorgen. Hongarije blokkeert niet langer EU-sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groepen in Israël. Onder de nieuwe premier Magyar is het veto van Hongarije opgeheven. De EU zegt dat extremisme en geweld niet zonder gevolgen kunnen blijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken vindt het een belangrijke stap.
6: Die sancties houden in dat degene waar het dossier over is verzameld, dat zij ook dat geweld gepleegd hebben, dat zij een inreisverbod in richting Europa krijgen, dat ook tegoeden daar eventueel bevroren van kunnen worden. Belangrijk om zo'n stap te zetten, om heel duidelijk te maken dat dat kolonistische geweld echt onacceptabel is.
5: Bij Omroep Ongehoord Nederland staat de betrouwbaarheid van de nieuwsvoorziening onder druk. Dat is de conclusie van een evaluatie van het omroepbestel en de NPO. Volgens de evaluatiecommissie is herhaaldelijk gebleken dat het programma Ongehoord Nieuws zich niet hield aan hoor en wederhoor en het scheiden van feiten en meningen. Koepelorganisatie NPO heeft volgens de commissie te veel kapiteins die elk hun eigen koers varen. De commissie pleit voor een eenvoudiger omroepbestel, maar wel met ruimte voor verschillende perspectieven. Fred Rutte stopt per direct als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken om privéomstandigheden. Het AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. De voetbalbond van Curaçao weigerde dat eerst, maar zou nu toch om zijn. Het weer vanavond en vannacht buien en veel wind. Morgen regenachtig, in de middag wat droger. Wordt het 11 graden op de Wadden en 14 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
8: Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera en appbediening. Voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
9: Eén voor jou.
10: Voordelige spijkerbroeken.
9: Eén voor mij.
10: Voordelige korte broeken.
9: Eén voor jou.
10: Voordelige t-shirts.
9: Eén voor mij.
10: Voordelige overhemden.
9: 50.

Oei, het door Cat Stevens geschreven The First Cut is the Deepest is door zeer veel artiesten opgenomen. Uiteraard door de man die zich sinds 1978 Yusuf Islam noemt zelf. Maar ook door Linda Ronstadt, Rod Stewart, iRoy, Tony Hadley, Sheryl Crow en ga zo maar door. Het was echter soulzangeres Pippi Arnold die het in 1967 voor het eerst op de plaats slingerde. En haar versie hoorde u daar net. Ah, oui.

T.P. Arnold is geboren op 3 oktober 1946 in Los Angeles. Arnold start haar muzikale carrière als zangeres bij Bobby Day en wordt daarna gevraagd als een van de iCats, de achtergrondzangeressen van Ike en Tina Turner. Na een tournee met de Turners door Engeland blijft P.P. Arnold in Londen plakken, waar ze een contract tekent bij Immediate, het platenlabel van Andrew Luke Oldham. Ze scoort hits met The First Cut Is The Deepest en Angel of the Morning. P.P. Arnold gaat ook acteren en doet sessiewerk voor onder meer Nick Drake, Graham Nash, Stephen Stills en Peter Gabriel. Arnold stort zich later ook op moderne dancemuziek, getuige succesvolle samenwerkingen met The Beatmasters en KLF in de jaren 80 en 90. De inmiddels 79-jarige P.P. Arnold treedt nog altijd op hulde en weldriewerf country en soul liefhebbers. U bent aanbeland op de Oog maandagavond van 7 tot 8. First is vandaag het thema bij Sugar Daddy Radio. Afgelopen 29 april vierde de roodharige vreemdeling zijn 93ste verjaardag. Willy, als je luistert, nog van harte gefeliciteerd. Wij draaien zijn tranentrekker The Last Thing I Needed, The First Thing This Morning. Een nummer uit 1982 alweer. The postman.

Ja, dat was daarnet onmiskenbaar niet te stuiten. Stephen Stills met First Things First. U vindt het terug op Stills, een plaat uit 1975... die een magere 2 sterren krijgt op de door ons veel geraadpleegde website allmusic.com. Een flauwe poging om zijn carrière nieuw leven in te blazen. En middelmatige arrangementen kapseizen de in potentie goede liedjes. Zo luidt het keiharde oordeel. Het is niet anders, country-liefhebbers. Ook een superster die furoren heeft gemaakt met Buffalo Springfield en Crosby, Stills, Nash & Young, kriegt het soms voor de koezen. Deze oogmaandagavond van 7 tot 8 duikt Sugar Daddy Radio in het thema First. De eerste keer, het eerste boek, u begrijpt wat we bedoelen. Gillian Welch verschijnt ten tonele in de roots rock scene in de late jaren 90 en groeit in rap tempo uit tot een van de allergrootste moderne folkartiesten. Dit alles natuurlijk in samenwerking met haar vaste muzikale partner Dave Rawlings, die zij begin jaren 90 ontmoet op de Berklee School of Music in Boston. Na haar afstuderen verhuist Gillian Welch naar Nashville, waar ze samen met Rawlings een duo vormt. Ze wordt ontdekt door T-Bone Burnett, die haar debuutplaat Revival uit 1996 produceert. In 2000 zingen Welch en Rawlings op de soundtrack van de succesfilm O Brother, Where Art Thou? Time, The Revelator uit 2001 is het derde album van Gillian Welch waarmee ze definitief doorbreekt. Daarvan gaan we draaien. U begrijpt het al, het nummer My First Lover.

Dat waren daarnet de New Lost City Ramblers met When First Unto This Country. We haalden dit nummer van de verzamelaar The Early Years, waarop hun werk uit de jaren 1958 tot 1962 verzameld is. En dat betekent ook dat deze nummers zijn opgenomen in de oudste bezetting van de New Lost City Ramblers. Dus met Mike Seeger, John Cohen en Tom Paley. De laatste vertrok in 1962 en werd vervangen door Tracy Swartz. En die overleed een jaar geleden als laatste van de drie New Lost City Ramblers. Mike Seeger was al in 2009 overleden, maar toen in 2019 ook John Cohen stierf, was het gedaan met de New Lost City Ramblers, na dus ruim 60 jaar muzikaal actief te zijn geweest. En goede kans dat de wegen van de New Lost City Ramblers en Tim Hardin zich wel eens gekruist hebben. Want Hardin streek na zijn diensttijd in 1961 neer in New York en bewoog zich ook in de plaatselijke folkscene. Hij begon op de American Academy of Dramatic Arts, maar werd al snel weggestuurd omdat hij bijna nooit kwam opdagen. Er zou een turbulente carrière als singer-songwriter volgen met veel liedjes, maar ook veel drugs. Tim Hardin zou uiteindelijk al in 1980 overlijden op zijn 39ste. We gaan draaien van Tim Hardin, zijn nummer First Love Song.

Keurig. Helemaal goed. De op 25 mei 1943 geboren Miriam Johnson maakte als songschrijver enige naam als Miriam Eddy. De naam die ze had aangenomen als vrouw van gitarist Dwayne Eddy. Haar tweede man was sinds 1969 Waylon Jennings. In die tijd nam ze de artiestennaam Jessie Coulter aan. J-E-S-S-I. Dit naar aanleiding van een verhaal dat haar vader vertelde over Jessie James en een vriend die Jessie Coulter heette, maar dan J-E-S-S-E. Afijn, Jessie Coulter stelde zich in 1975 voor met de plaat I'm Jessie Coulter, waarvan we daarnet het nummer For the First Time draaiden. Overigens is Jessie Coulter in 2023 voor de derde keer getrouwd met een paardenfokker deze keer. Geinige wisje datjes bij Sugar Daddy Radio, beste countryliefhebbers. Reuze fideel dat u deze oog maandagavond van 7 tot 8 weer een en al oor bent. En u heeft het inmiddels door. First is het thema van vandaag. Dan hebben we hier The Trouble with the Truth. Een verzameling liedjes van Arthur Q. Smith. Op één cd zingt hij deze liedjes zelf. Op de tweede cd zijn het anderen die zijn nummers uitvoeren. Want Smith verkocht veel van zijn werk, vaak voor wat drinkgeld, waardoor hij ook de rechten kwijt was. Naast beroemdheden als Hank Williams, Kitty Wells en Ernest Tubb waren er ook minder bekende muzikanten die de songs speelden van Arthur Q. Smith. Bijvoorbeeld het duo Johnny en Jack dat actief was van 1938 tot 1963. Het jaar waarop Jack en Lynn stierf. Dit duo deed samen met een zekere Smiling Eddie Hill een nummer van Arthur Q. Smith getiteld Love in the First Degree.

Dawn Landis hield in 2015 een TED-talk. Een korte lezing over een transatlantische roeier, Tori Merdon McClure. En dat verhaal groeide uit tot de musical Row. Door covid-perikelen werd in 2020 de première van deze musical uitgesteld, maar de plaat kwam al wel uit. En daar werkten onder meer Rachel Grimes, Ben Sully en Will Oldham aan mee. We draaiden daarnet van Row het nummer First Storm Moby Dick. Jawel, want First is nog altijd het thema op deze oogmaandagavond van 7 tot 8. Sugar Daddy Radio is buitengewoon content met het feit dat u weer naar onze mooie radioshow luistert. En we blijven nog even op het water met English Oceans. Dat is de 10e plaat van Drive-By Truckers uit 2014. Zoals gebruikelijk zijn de nummers afwisselend door frontman Patterson Hood en door gitarist Mike Cooley geschreven. Patterson Hood staat over het algemeen wat meer op de voorgrond, maar in de recensies bij deze plaat wezen meerdere schrijvers erop dat Mike Cooley eigenlijk de betere songschrijver is. Laten we dan maar een Cooley-nummer gaan draaien. Dit is door Cooley geschreven dus, First Air of Autumn, en dat betekent dat u gaat luisteren naar, als ik me niet vergis, maar dan moeten wij even de bril er weer op, want de letters zijn in dit geval wel extreem klein. Het moet niet veel gekker worden. Ze moeten toch ook rekening houden met de wat meer ouder wordende DJ. De Drive-By Truckers. En als ik het goed zie, en ik hoop dat ik het goed heb, is het nummer 12.

0: It was cold and dark one morning, just before the day was dawning, when I staggered from a tavern to a phone. When she picked up a receiver, I said, "You're gonna come back, or either they're gonna be calling you the late Mrs. Jones." I put a pistol in my jacket, stumbled out and hailed a taxi. I told the taxi driver to take me to her home. I remember walking proudly. Everybody said I yelled out loudly, "Come on out, or I'm gonna come in, Mrs. Jones." The next thing I recall was walking through the forest, looking for a place to hide her bones. I dug and dug for hours, and then I planted flowers right on top of the first Mrs. Jones. Did my little story scare you? Oh, yes, I can see, 'cause I'm so near you. Little beads of perspiration got your clothes. Aren't you sorry now that you left me? Really now, don't you want to come go with me? After all, you are the second Mrs. Jones.
1: Dat was Porter Wagoner met The First Mrs. Jones. Een iets wat luguber nummer, dat is geschreven door Bill Anderson. Een beroemde songschrijver, Anderson, hij is inmiddels 88 jaar, maar still going strong. In de maandelijkse nieuwsbrief op zijn website schrijft hij dat hij druk is met de voorbereiding van zijn 65-jarige jubileum als lid van het beroemde radioprogramma The Grand Ole Opry. Dat festijn moet op 18 juli plaats gaan vinden. En alvast veel plezier daarbij, Bill Anderson. Mooi zo, Sugar Daddy Radio hier. Het thema is First vandaag, deze oogmaandagavond van 7 tot 8. En uiteraard zijn we weer blij met uw aanwezigheid. Whitney Rose werd opgevoed door haar moeder en haar grootouders. Ze woonde op Prince Edward Island in Canada met ook de jongere broers en zusters van haar moeder. De opa en oma van Rose hadden een bar en al toen ze heel jong was, zong Whitney Rose voor klanten haar favoriete liedje, There's a Tear in My Beer van Hank Williams. Ze verdiende er haar eerste dollars mee. Jaren later, in 2015, zou ze dit nummer op Heartbreaker of the Year zetten, haar tweede plaat. Daar staat ook het nummer My First Rodeo op. En dat past natuurlijk prima bij het thema dat Sugar Daddy Radio deze oogmaandagavond van 7 tot 8 heeft uitgekozen. Daarom, u raadt het al, u gaat luisteren naar Whitney Rose.

0: Zie ik het nou goed dat de Canadese bard en dichter Leonard Cohen geen enkele top 40 hit in Nederland heeft gescoord? First We Take Manhattan uit 1987 had toch in aanmerking moeten komen. Wat een heerlijke euro-disco-beat, beste country-liefhebbers, en dat bij Sugar Daddy Radio. De eerste versie van dit nummer werd overigens opgenomen door Jennifer Warnes. En daarna zette Cohen het op zijn succesplaat I'm Your Man. Volgende week maandagavond van 7 tot 8 is Sugar Daddy Radio er weer. Awoei!
1: I thank you for those items that you sent me. The monkey.

0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Bij de Sloterplas in Amsterdam zijn de laatste tijd tientallen vrouwen lastiggevallen, meldt de politie. Ze werden bijvoorbeeld uitgescholden of op hun billen getikt. Het zijn vooral jongens op fatbikes, zegt de politie tegen AT5. Ze gaan strenger optreden met extra agenten, politiepaarden en drones. De politie benadrukt dat dit soort intimidatie strafbaar is. Burgemeester Mikkers van Den Bosch is niet te spreken over geweld en intimidatie rond een mogelijke asielzoekersopvang in het dorp Engelen. Zaterdag ging daar een explosief af. De burgemeester keurt dat af.
4: Nou, ik ben geschrokken en ik denk velen met mij. Het feit dat we daar van plan zijn om 50 minderjarigen te huisvesten voor een langere periode heeft veel emotie teweeggebracht in Engelen, maar ook in de rest van 's-Hertogenbosch. Maar met geweld ga je dit niet doen.
3: Het besluit over het geplande asielzoekerscentrum is uitgesteld naar september. Zware misdrijven worden steeds vaker gepleegd door minderjarigen. Het gaat dan om zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven of moord. Vorig jaar maakten ruim 2400 jongeren tussen de 12 en 17 jaar zich schuldig aan dit soort misdrijven. Vaak worden ze daarvoor geronseld door criminele bendes. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de Ere Zilveren Nipkoff-schijf, een van de belangrijkste televisieprijzen van Nederland. De redactie kreeg het nieuws te horen in het programma van Eva Jinek.
5: We willen ze informeren, zorgen dat ze hun mening kunnen vormen en andere mening kunnen horen. En dat dit dan zeg maar zo beloond wordt, dat we er allemaal deel van uitmaken met de hele redactie. Zulke knappe koppen allemaal bij elkaar, ja, dat is echt fantastisch.
3: De jury van tv-recensenten en mediajournalisten schrijft dat het Jeugdjournaal moeilijke onderwerpen vaak beter uitlegt dan tv-journaals voor volwassenen. Het weer, vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger en dan wordt het 11 graden op de Wadden. En mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: De allerlekkerste oliebollen haal je op de meikermis bij Akkerman. Op de Vismarkt, Groningen.
7: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
2: Oog Radio.

0: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is OOG Radio. Nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cruiseschip De Hondius is op weg naar Nederland. Eerder vanavond kon het schip niet vertrekken vanwege harde wind bij Tenerife. Passagiers zijn van boord. Het schip dat te kampen had met een uitbraak van het Hantavirus koerst naar Nederland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: Het plan is dat ze naar Rotterdam varen. En het schip wordt daar over 5 dagen verwacht. En daar zal het gedesinfecteerd worden, gecontroleerd. Aan boord nu zitten nog zo'n 26 bemanningsleden.
2: En die varen mee naar Rotterdam. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere kleine flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan, is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland is niet op orde. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. En verder moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De Amerikaan die is aangeklaagd voor een moordpoging op president Trump tijdens het Correspondents' Dinner ontkent dat hij hem wilde doden. Vorige maand probeerde hij bij het evenement langs de beveiliging te rennen en vuurde schoten af. Dat staat allemaal op beeld, zegt deze rechtbankjournalist.
4: You know, I don't think they can deny that he was at the hotel, that he ran towards that magnetometer, that he was holding the gun. Anything we see on video, but they are going to say no, he was not attempting to assassinate the president.
2: Als hij wordt veroordeeld voor een moordpoging op de president, kan hij levenslang krijgen. Weer vanavond en vannacht buien, veel wind. Aan de kust is kans op zware windstoten. Morgen begint de dag regenachtig. In de middag wordt het droger, wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel. OOG Radio. Geluid van Groningen. Dit is OOG Radio.
6: Hoorspel Radio. Hoorspel Radio.
7: Dat is ook belangrijk.
8: 100%. Ik heb de mics nou aan, dus... Wacht even, de mandatory. Hoorspel Radio. Hoorspel. Voordat ik het vergeet trouwens welke zei, ik ga me dan eerst even... Welke zei je net? Je zei nog iets voor dat...
7: Mick Gazer,
8: waar is die?
7: Bandcamp.
8: Oh, Bandcamp. Oké, okay, dan gaan we er zo
7: dat
8: heen.
7: Is een
8: album. we werden er zo ingegooid, want de commercial was er net voorbij. Maar we zijn weer. Het is een maandag. Tikke maandag. En helaas is Jesse er weer niet bij. Maar ik ben Amy en vandaag eindelijk te gast na de 2 weken OV huilen. De eerste keer, wat was het? Was met Koningsdag volgens mij, dat ze niet reden. En dan vorige keer ineens was de benzine op?
7: Iets met fuel in de trein was op. En ik dacht, dit kan toch niet?
8: Hoe bedenk je het? Maar eindelijk. Nou, ook nog dat er weer een trein uitviel. Maar nou, met het goede, met goed inzicht, een trein eerder.
7: Ja, ik werd in de DM's al door andere mensen uitgelachen dat ik te laat ging.
8: Dat meen je niet? Zeg maar van de vorige keren? Of?
7: Ja, ik had gezegd... ik heb het nu weer gemist. En toen zeiden zij... had je eerder moeten gaan, hè?
8: Ja, maar hoe kan het ook? Het was elke keer net die trein.
7: Ja, maar ook dat het gewoon alles rijdt. Alles rijdt rood. Alles rijdt.
8: Hoe bedenk je het? Maar Van wie is deze stem? Die is van...
7: Ice.
8: Ice. Of zoals ik verkeerd uitgesproken had, Ace. Maar Ice.
7: Alles is goed.
8: Alles is prima. Oh, wat top dat je er nou vandaag bent. Echt super. We gaan het hebben over van alles en nog wat. M3 uiteraard. Daar hebben we vast heel veel muziek van om mee te nemen. Jou als artiest en ook Bliss and Innocence. Vorige week had je al wat verteld over hoe je begonnen was.
7: Mm-hmm.
8: Als ik nog kort eventueel zou kunnen herhalen. Volgens mij was het een verhaal over dat je dacht... dit kan beter.
7: Nou, niet eens dit kan beter. Gewoon, dit kan ik ook.
8: Oh ja, dat was het. Ja, dit kan ik ook, ja.
7: En blijkbaar had ik gelijk met een beetje struggle natuurlijk. Ondertussen 6 jaar, 5,5, 6, zoiets.
8: Dat was tijdens de pandemic, zeg maar? Dat ja. Je dacht, ik ga nou beginnen?
7: Ik had wel van al jaren daarvoor een keer gewoon snel geprobeerd. Ik dacht, oké, dit is te veel moeite om nu te doen.
8: Oh.
7: Maar toen had ik heel veel vrije tijd opeens. En dacht ik, nou...
8: Ja.
7: Geen smoesjes meer.
8: Ja, nu kan je beginnen. Ja, ja. Precies. Ja. En welke artiesten waren dat van destijds? Of was dat ook van... want je vertelde me al iets over Akihabara en Heavy Industry. Dat was waar je veel inspiratie van op deed destijds.
7: Dat is meer later gekomen. Oorspronkelijk... Ja, het zijn er te veel om op te noemen, want ik ben niet echt één genre mens.
8: Right, right.
7: Maar bijvoorbeeld Moro, de Gabber DJ. DJ is volgens mij niet. Maar die gaf mij inspiratie, omdat ik dacht... Oké, dit is redelijk makkelijk. Het is gewoon distorted kick met wat samples eroverheen.
8: Ah.
7: Dat deed ik toen onder een andere alias die we compleet vergeten niet over gaan hebben.
8: Oké.
7: En dat was drag praktisch. Maar wel leuk om te doen. En toen dacht ik, oké, ik had het ook serieus nemen. En toen heb ik praktisch random geklikt in mijn afspeellijsten die genre gaan maken.
8: Oh.
7: En dat was trans toevallig. En daardoor was mijn eerste EP veel trans. Omdat ik dat als eerste genre had geleerd. En ik dacht, oké, dit kan ik nu. Dus dan ga ik dit een tijdje doen zodat ik de basics ken. En toen ben ik, wat ik nu doe, gewoon random bullshit.
8: Ja, precies. Ja. Ja, want je bent ook best wel... Want ik heb volgens mij de eerste keer dat je zou komen... en niet kwam, had ik een... wat was het? Schranspoging had ik afgespeeld.
7: Ja.
8: Dat was een goede poging. Die was goed ontvangen, zoals ik begreep.
7: Gelukkig.
8: Maar ook inderdaad trance heb ik van je gehoord. Wat zijn naast trance ook nog meer genres... waar je eventueel in dabbelt?
7: Shoegaze.
8: Dat is sick.
7: Was een van mijn favoriete genres. Ik kan het amper maken, dus dat is ook een paar pogingen gebleven. Ooit komt er een echte poging, maar niet. Techno natuurlijk, daar ben ik een fan van. Ik heb geprobeerd drum en bass, en dat is een beetje... UK hardcore en hardstyle, dat zijn twee van mijn favorieten om te maken. Dus vooral op de Kodama Sound albums heb ik die gedaan.
8: Ja.
7: En verder is het gewoon... wat er nodig is eigenlijk. Voor Kodama Sound bijvoorbeeld heb ik ook een keer Bossa Nova gemaakt.
8: Oh, vet. Ja, dat is wel een heel groot spectra inmiddels.
7: Ja, het is gewoon... kan mijn computer dit fysiek aan? Oké, ik vind wel een manier om het te doen.
8: Kan jouw computer het fysiek aan? Wacht even.
7: Ik heb een hele slechte 2080 ouderwets ding van jaren geleden. Dus soms loopt het gewoon vast en dan zit je daar weer.
8: Oh, ja. Dat gewoon ook de plugins de hoeveelheid te intens worden.
7: En dan hoor je alleen maar dat gestotter. Dus je kan amper terugluisteren naar wat je eigenlijk hebt gemaakt. Zonder dat je alles uit moet zetten en dan...
8: En je werkt nog steeds op die PC?
7: Ja, maar nu ben ik slimmer. Ik render het gewoon.
8: Oh ja, dat je dingen outbounced, right?
7: Ja.
8: Dus voor de luisteraars. Dat betekent dat als het allemaal iets te intens wordt voor de computer... voor alle processing van plugins en sound processing equipment en zo... dat je het gewoon outbound... dat je het rendert naar een geluidbestandje... waardoor de computer dat niet zo intens vindt. Ja, dat scheelt dan weer computer resources.
7: Scheelt echt heel veel.
8: Ik vind het zelf altijd zo vervelend om te doen... omdat je dan flexibiliteit verliest.
7: Ja, zeker. Dus daarom doe ik het echt... vooral alleen tijdens de final mix en dat soort dingen.
8: Ja, waarbij je gewoon echt... soort van fatsoenlijk door een heel nummer moet kunnen luisteren... zonder dat die...
7: Ja, dus eerst maak ik het, dan doe ik het gewoon in delen... dan alles als stems renderen, dat weer mixen. Gewoon de EQ en dat soort compressie dingen. Dus het saai werk. En dan nog een keer alles als een compleet iets voor de master die ik dan doe.
8: Oh, oké, okay, ja, precies. In dat geval, hoe ziet jouw hele productieproces er als het ware uit? Scheid jij echt heel erg soort van, als voorbeeld, hè, scheid jij heel erg de compositie bijvoorbeeld van sound design en production en dan de mixing en mastering stage? Of is het voor jou ook een beetje een blend van mastering altijd op het eind natuurlijk? Ja. Maar, ja. Of is het een beetje een blend van dingen die een beetje door elkaar heen lopen?
7: Volgens mij doe ik altijd wel eerst een korte mix op alles wat ik erin doe, het moment dat ik het erin gooi. Gewoon
8: right.
7: De reverb, de EQ, dat de low-end weg is op de dingen die het moeten hebben en dat soort dingen. En uiteindelijk doe ik dat gewoon, als ik alles heb gedaan, dan zoek ik gewoon een plekje op waar de meeste zooi zit van alles. En dan ga ik, oké, dit is te luid, dit is te zacht, dit is de rare EQ. Dat
8: ja, oké. Okay. Ja. Dus soort van in the moment, doing a rough, like, making it work together. Om dan daarmee verder te kunnen werken. En dan later echt wat meer, oké, nou heb ik het heel nummer. En dan de mixdown.
7: Ja.
8: Oké, ja, precies. Fair enough. Ik denk dat het wel tof is om iets van je werk te laten horen. Want ik heb hier nou op de pagina Vibrant Plus Bosis opstaan. Maar
7: die maar.
8: Volgens mij is dat wel, wat vorige keer zei dat je al niet meer wist dat dit online stond nog.
7: Ja, het is oud ondertussen. Maar ik weet dat nummer 3 het meest populair is in ieder geval.
8: Van wat had geluisterd, dacht ik ook van nummer 3 is wel, dat is wel de banger. Zullen we die doen? Of wil je liever iets anders? Okidoki.
7: Nee, als we iets laten horen, het beste is ook volgens mij het kortst. Oh nee, nummer 1.
8: Het geeft wel weer een soort van je music journey. Dit is het eerste EP van Ice, Vibrant Plasmosis. Met het nummer, moet ik vanaf hier kunnen lezen. Call from the outside of the domain.

0: Dat was Everybody Dreams of Seeing This Place At Least Once. Van niet yours truly, maar van...
1: Yours truly?
0: Ja, precies, ja, van Ice. Op het album Eclectic Resonance, Detuned Alloy van Kodama Sounds. Het is een hele serie inmiddels, Eclectic Resonance.
1: Ja, ik heb niet met de laatste meegedaan, want ik was gewoon druk met andere dingen. En had niet echt veel motivatie voor. Maar... Kodama Sounds maakt een heleboel coole series. Vooral om genres en thema's. Deze is rock, metal. De tweede versie van is echt overdone. Veel te veel goede nummers.
0: veel goede nummers.
1: Ja, soms heb je een kwaliteitsprobleem dat alles goed klinkt. En dan denk je, oh... Oké, alles is te goed.
0: Nou ja, dat klinkt op zich als een luxe probleem, toch?
1: Ja, maar soms moet je een beetje vergelijken kunnen maken met de standaard.
0: Bruh, en ik zou echt wel imposter syndroom hebben als ik op een compilatie zou staan met alle wat getalenteerde muzikanten. Ja, dat vind ik al trouwens, dat. Maar...
1: Ik zat in... toen ik in die Discord kwam, dacht ik echt van... Oh, die ken ik. Oh, die ken ik. Oh, die ken ik.
0: Ja,
1: oh.
0: ja. Dat je echt even... Wow. Dit is ook Frans, zie je, Kodama Sounds.
1: Ja, de eigenaar is Frans. Heel veel members van de groep zijn Frans.
0: Ja, ze brengen wel uit. Dat vind ik dus best wel cool. Ze zijn Frans, maar ze brengen wel muziek uit op M3. Waaronder dus ook dit album.
1: Ja, om het vriendelijk te zeggen... Robin is een grote fan van doujin muziek.
0: Mm-hmm.
1: En volgens mij was ze geïnspireerd door Diverse System. In ieder geval in dezelfde geest is het ongeveer. Met artiesten samenbrengen en dan... daar coole compilaties mee maken. En natuurlijk, als je daardoor geïnspireerd bent... wil je natuurlijk ook op het grootste doujin-evenement in de wereld...
0: Ja, precies.
1: Je zooi hebben.
0: Ah, maar die dus voel ik, hè? Ik heb dezelfde aspiratie nu.
1: One day.
0: Well, hoe is dat... mag ik dat vragen? Hoe ben je hier in Kodama Sounds beland... dat je meedoet aan... Dit is ook niet de enige waarmee je hebt gejoind. Eclectic Resonance Detent. Maar het zijn er meer geweest. Hoe is dat?
1: Tot dit jaar, denk ik. Of misschien nog steeds. Was ik de artiest met de meeste nummers... Kodama Sounds.
0: Oh, dat meen je?
1: In ieder geval in de top 3 volgens mij. Maar het is eigenlijk best wel simpel. Je joint de Discord, je maakt een nummer... en als het goed genoeg is, komt het erin.
0: Ah!
1: En zo, ondertussen is de standaard echt heel hoog geworden. Dus ik zeg het heel simpel, maar...
0: Nee, okay, ja, nou ja, fair enough, maar ja.
1: Maar het is iedereen kan meedoen.
0: Ja, oké. Dus het is echt open invite. En het is van, ja, laat zien. Laat je talent zien.
1: Ja, net zoals Bliss and Innocence. Ja. Gewoon vind ons op de een of andere manier. En daar kun je meedoen.
0: Ja, ik wou het net zo van de bridge inderdaad maken. Want jij hebt je maakt al sinds 2020-21 ook muziek. Maar ondertussen heb je ook een eigen label.
1: Ondertussen twee.
0: Twee zelfs, ja.
1: Ja, met Sino Digit Records. Maar dat is een side hustle.
0: Dat is zeg maar de sub...
1: Ja, gewoon omdat ik anders bang was dat de main label echt 45 releases heeft. Dat alleen tegen was en dan af en toe een compilatie met superartiesten. Dan raak je een beetje de geest kwijt.
0: Oh ja. Nee, precies. Ja,
1: want System Init bijvoorbeeld. Dat is officieel een Sino Digit release. Dat staat er ook op.
0: Ah!
1: Maar daar hebben we nu een apart project gemaakt... om te ontsnappen aan dat alles Sino Digit wordt.
0: Ja, oh ja, oké, ja, precies. Het idee van Sino Digit is dus wat meer om binnen de genre te blijven... en Bliss and Innocence is meer thematisch, begrijp ik dan.
1: Oorspronkelijk was Bliss and Innocence echt genre-specifiek. En toen kregen we complaints van... oh, maar is dit oké? Is dit oké? Toen dacht
0: ik,
1: eigenlijk is het veel leuker om gewoon te zeggen... Boss Fight bijvoorbeeld, zoals de laatste release.
0: Ja, dat was de laatste release, Endless Strife. Hoe waren jullie op het idee gekomen om voor Endless Strife... een soort van boss themes als theme te krijgen voor je release?
1: Zoals ik heel vaak doe, gewoon in Discord zeggen... yo, what do we wanna do next?
0: Oh ja.
1: En toen zeiden ze, Boss Fight lijkt me wel leuk...
0: Dat is ook zeker wel goede content uitgekomen.
1: Het is, ik vond het heel cool, want we hebben echt verschillende dingen. We hebben electronic heel veel, maar we hebben ook echt klassieke muziek... van dat je een JRPG zou horen bijvoorbeeld.
0: Ja, het is heel divers.
1: Wat ook het einddoel is. Het is een beetje lastig om het netjes neer te leggen allemaal, maar...
0: Ja, fair. Nou, ja, ik zag ook toen ik dit luisterde. Ik zag toen ik dit luisterde. Wow, mijn oren kunnen zien. Nee. Maar het is, ja, dit is echt een hele, hele diverse plaat. Waarbij het ook echt daadwerkelijk boss fight thematic kan echt gehoord worden. Maar het is zo divers in wat elke artiest weer meebrengt. In genre, in sound, in arrangement. Dus daar wil ik zo wat van afspelen. Ja, of eigenlijk moet ik dat dan nu doen. Ik had nog meer vragen. Maar nou we het over Endless Strive hebben.
1: Nou, ga je gang.
0: Ik dacht zelf, ik weet niet of jij een voorkeur hebt, maar ik dacht misschien is By Starstruck.
1: Oh, ik wou precies By Starstruck zeggen.
0: Ja, ja, we zitten echt op één lijn. Dit is. Ja,
1: By Starstruck is natuurlijk een van de echte goats van Bliss and Innocence. Dus.
0: Oh, vertel. Oké, okay, zit verhaal achter?
1: Nou, hij is gewoon al heel lang actief. En hij is ook onderdeel van de groep waar ik jou in heb gesleurd van Werk voor mij. Ja.
0: Werk voor mij. Oké, okay, dus ik ben van graphic design. En hoe is het voor By Starstruck?
1: By als
0: ik
1: het vragen mag. Is hoor, natuurlijk muziek. Maar hij doet ook de X-Fates vaak.
0: Oh.
1: Bijvoorbeeld van volgens mij System In It en Synthetic Protocol heeft hij de X-Fates gemaakt. Storm Gato heeft de X-Fates. Nou, ik heb de X-Fates gemaakt. Storm Gato de graphics voor Endless Strive.
0: Aha.
1: Ik doe de cover art en mastering vaak als ik vergeet ben om iemand anders te vragen.
0: Oh ja, oké. Okay.
1: Want het is al 5 keer in elkaar gebeurd is. Maar,
0: oh jee.
1: Ja, gewoon iemand anders een taak geven, delegeren, dan maakt het een stuk leuker ook. Want anders voelt het een beetje alsof iemand er is van, doe dit.
0: Oké. Okay. Ja, en dan wordt het ook echt een project waarbij je samenwerkt, I guess. Ja, je wordt één unit.
1: Want
0: ja.
1: Je kan allemaal muziek bij elkaar gooien, maar dat maakt niet gelijk een cohesive groepswerk.
0: Right, ja, het moet op een manier bij elkaar komen. En dan heb je crossfades, je hebt graphics, je hebt themes, je hebt delegatie.
1: Ja, en ook gewoon gezellig zijn.
0: Ja, dat sowieso. Ja, dat merkte ik in het project waar ik aan meedeed. Merkte ik dat ook. Binnenkort.
1: Soon.
0: Soon. Ik wou wel zeggen, dan heb ik het vergeten. Dus boeien. Oh ja, nee, wat een crossfade is. Voor de mensen die dat niet weten. Want dit is echt een ding wat je heel veel bij doujinmuziek ziet. Maar volgens mij niet zo heel veel in het Westen.
1: Bijna nooit.
0: Bijna nooit. Een crossfade is als het ware ja, laten we zeggen 3 tot 5 minuten of zo. Soms is het een filmpje en soms is het gewoon een audiofragment. Waarbij elk nummer op het album een soort 10-seconden fragmentje krijgt. Zodat je, en dat wordt aan elkaar toe opeenvolgend afgespeeld. Zodat je een idee kan krijgen wat er op de release staat, zeg maar. En het is vooral heel nuttig voor doujin-evenementen in Japan. Omdat je dan, dat zijn zulke grote zalen met zoveel artiesten die er dan staan met zoveel cd's. Dat je misschien van tevoren eigenlijk wel een beetje een soort van idee wil krijgen wat op welke plaat staat. Dus dat kan met zulke kleine opeenstommingen van snippets van albums. Kan je dan soort van preview wat erop staat. Maar iets meer dan zo'n preview willen wij aan u laten horen. Op het album Endless Strive, uitgebracht door Bliss and Innocence. Het nummer Sempiternal, zeg je? Het is zo klein.
1: Het is een made-up word, volgens mij.
0: Sempiternal van By Starstruck.

0: Dat was op Mick Gazer Volume 1 uit 2012. Was het nummer... Kon ik het maar lezen?
1: Ik weet het ook niet.
0: Wacht, ik had beter moeten voorbereiden. Ik had er natuurlijk gewoon een soort van in Google Translate kunnen plakken. Wacht, ik ga het even snel doen. Want ik vind het wel heel awkward als ik niet eens de songtitel kan...
1: Oh ja, Lies and Paintings. Eigenlijk wist ik dat wel.
0: Oh, dat... Lies and Paintings. Van Mick, op de Mick Gazer Volume
1: van de artiest. Weer een naam die ik niet uit kan spreken.
0: Weer een naam die we... Nou, dan plakken we die gewoon weer in... Oh, ik heb hem net weggeklikt.
1: Anyways,
0: luister
1: naar Mick Gazer.
0: Het is een legendarisch album, zei je. En dat zou ik ook goed geloven, want dit was hard.
1: Ja, zijn niet... er is een deel 2... Postgazer.
0: Postgazer.
1: Het is ongeveer hetzelfde. Ik vind deze beter. Ik vind het wel heel grappig dat ze heel trots Mick Gazer Volume 1 hebben genoemd. En er is één volume van Mick Gazer.
0: Ja, precies. Ja, daarna wordt het Postgazer. Ja.
1: Part 1. Of 1.
0: Of 1, ja. en het is, de thema is, neem ik aan, dan Miku en...
1: Shoegaze.
0: En Shoegaze, ja. I mean... Fair enough.
1: Heel simpel. Er zitten echt hele goede artiesten op en ik zou het gewoon helemaal luisteren.
0: Echt super vet. Voor de mensen die het niet weten, Miku is een voice synthesizer. Oftewel, daar schrijf je melodieën en tekst in en dan is er een, het programma, dus voice synthesizer, die spreekt dat, die zingt dat als het ware voor je uit. En dat is, volgens mij komt het uit 2007 of 2008.
1: Oh, ik heb echt geen flauw idee. Het is echt oud ondertussen.
0: Ja, het concept was echt opgeblazen. Dat je als het ware bijna een soort van paraplu-genre Vocaloid hebt. Dat is een soort van de term wat mensen gebruiken.
1: En nu heb je echt hele grote artiesten. Bijvoorbeeld Ado, die met Vocaloid
0: was
1: en zo. En gewoon veel, heel veel goede artiesten.
0: Ja, er zijn echt hele goede artiesten uitgeboren. Dat was Mick Gazer, volume 1, helaas geen volume 2, maar dat is wel Postgazer. Ik had nog een vraag over BNI.
1: Ja. Zo
0: van, ja, een aantal natuurlijk. Je hebt me wel eens in privé verteld van hoe het begonnen was, maar hoe is het begonnen? Ongeveer in 2023, zei je? Hoe kwam het tot stand?
1: Ik had er zin in.
0: Oké, daarnaast. Je had er zin in.
1: Volgens mij was ik eigenwijs en ik dacht, oh, ik wil zelf wat regelen. Want ik zat natuurlijk bij Kodama Sounds en zo.
0: Ah.
1: Maar ik had oorspronkelijk ook al, zoals je net zo vertelde, de droom om zo'n groep te stichten. Dus ik dacht, oké, ik zit wel leuk bij Kodama Sounds. Ik ga ze gebruiken. Ik ga hun artiesten stelen.
0: Ja, I'm a steal them artist. Nee.
1: Nee, maar natuurlijk... ik dacht gewoon, ik wil zelf wat proberen of het werkt. En als het niet werkt, so be it. En het werkte.
0: Ja, nou en goed ook, want you're on a roll. Like, er zit een super release aan te komen van Rachel Type X.
1: Ja.
0: Is dat alleen al? En wie weet wat de toekomst nog meer brengt, maar anders seems
1: natuurlijk
0: like...
1: Nu iets anders alweer in het werk, maar dat krijgen we ooit nog wel te horen vast.
0: Sounds like there's future projects going.
1: Zeker, zeker. En nu heb ik het ook eindelijk voor elkaar, want vroeger was er echt periodes van, oké, niks voor half jaar of zoiets, radiostilte en dat soort dingen. En dan opeens herinner ik me, oh wacht, ik moet hier natuurlijk iets voor doen. En dan releasen we weer iets. Maar nu zijn we heel efficiënt bezig. Volgens mij zijn de laatste releases gewoon, oké, release, door, release. Altijd iets, er is altijd iets gaande.
0: Ja, oké, er is altijd iets te doen en altijd iets gaande. En volgens mij is dat heel gezond om lekker bezig te blijven. En dan bouw je een catalogus op. En dan kunnen mensen je nog, dan kunnen mensen sneller je misschien vinden, want je hebt meer albums.
1: Nog iets anders over Blizzard is nu toch over de catalog hebben. Wij doen alles gratis.
0: Aha.
1: Ons doel was ook een beetje op het eerste album na, volgens mij. Want toen dachten we toch, oh, we gaan echt professioneel doen. En toen dacht ik, Cyber System,
0: ja.
1: Dacht ik, kijk, ik heb daar iemand ingehuurd, lekker duur, 10 euro, vragen we ervoor. En toen dacht ik, oké, het verkoopt wel redelijk goed, zoals je kan zien.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, ja, maar ik hou niet van muziek kopen zelf. Als het niet op fysieke media is of zoiets. En dan heb je het probleem van, oké, ik heb nu wat, 130 euro op mijn PayPal staan. En dan wat nu, hoe geef ik dat aan de artiesten door? En ik dacht, is dat te vermoeid? Ik wil geen geld managen.
0: Oké, dus van daaruit dat je dan besloot, dat je en jullie dan besloten hebben, oké, onze releases worden digitally free, zeg maar.
1: Ja, maar het is ook een soort challenge uiteindelijk geworden, want we geven gewoon helemaal niks uit nu. De cover arts maak ik zelf. Ik master zelf, wat normaal 40 euro per track zou kosten.
0: Ja.
1: De artiesten kijken heel vriendelijk aan om iets voor mij te maken.
0: Met
1: lichte bedreigingen, maar dat negeren we. Video's maken we zelf.
0: Oh, wat hoor ik? Nee.
1: Op streaming, ik heb een manier gevonden om het op streaming te krijgen zonder geld vooruit hoef te geven. Dus like, free to play.
0: Gewoon. Oh, wauw. Ja, precies. Dus het wordt uiteindelijk, daardoor wordt het soort van meer een passieproject van de deelnemers en van BNI, I guess.
1: Ja, dat is het eigenlijk.
0: Ja, oh, super tof. En wat zijn, en de aspiratie is ook in dat geval om dat vast te houden zo lang mogelijk. Willen jullie ook cd's uitbrengen nog en dan wel digitally free, maybe?
1: Daar was een plan voor, maar dat plan gaat waarschijnlijk niet door. Maybe, I don't know, de persoon waar ik het mee zou doen heeft te veel projecten gaande. Dus het loopt alleen maar uit. En ik dacht, ik hoor wel een keer of er iets gaat gebeuren of niet.
0: Fair enough, ja, precies. Dus voor nu gewoon lekker blijven, niet steamrollen, maar ja, de stoom aanhouden, albums uitbrengen. En op zich wel een heel vet idee om er een soort van, ja, als passieproject ook free uit te brengen. Want dat geeft je wel een bepaalde reach die je misschien anders niet zou hebben. Als iedereen het ook even leuk vindt, hè? Waardoor het één groot in-house project wordt.
1: Ja, en helemaal met altijd nieuwe artiesten naar ons toe trekken. Bijvoorbeeld op het nieuwste album Endless Drive. De helft van die mensen had ik daarvoor nooit gesproken, volgens mij.
0: Ah!
1: Bijvoorbeeld Faneku, King Dimitri, Megastrike, Chandra's Room. Ik wist niet eens dat ze in de Discord zaten.
0: Oh, dus dan hebben ze uiteindelijk als het ware een soort van een platform gekregen om een keer een nummer mee, bij te dragen aan een compilatie.
1: Ja, en ook gelijk hele goede nummers. Want ik dacht ook van, dit is beter dan mijn muziek.
0: Oh, oké, ja.
1: Huh? Maar dat idee heb ik al snel, dus.
0: Die voel ik trouwens wel. Ja. Heb je dat nog steeds, die ervaring? Ondanks, want je bent natuurlijk al een hele tijd bezig en je maakt ontzettend veel muziek, begrijp ik. Mm-hmm. Heb je dat idee ook? Dus je hebt bakken vol met ervaring. Dus
1: ja, maar het is volgens mij een redelijk oppervlakkige ervaring. Want voor zoiets moet je echt jarenlang, dagelijks heel veel aan doen. En het is voor mij gewoon een van mijn hobby's.
0: Ah, oké, ja.
1: Want ik game natuurlijk ook gewoon veel. Ik heb nog steeds een opleiding, dat soort dingen.
0: Ja, oké, fair enough. Ik vind het wel inspirerend hoeveel je dan voor elkaar krijgt ook. Als je het nog ziet als hobby. Je hebt zoveel uitgebracht. En je hebt BNI. Je hebt met Kodama Sounds gewerkt. Dus zeker inspirerend, denk ik, voor ook de nieuwe artiesten. Maar misschien ook mensen die al een tijd bezig zijn. Zoals ik. Ik voel echt de imposter syndroom nu.
1: Jij gaat nog wel aan het werk komen. Door. Maak je maar klaar.
0: Maar dit klinkt heel inspirerend. Dus keep working and you'll get somewhere, basically.
1: Zeker.
0: Wil je nog iets showcasen eventueel van BNI misschien? Of nog inspiraties?
1: Misschien kunnen we het over M3 gaan hebben.
0: Ja!
1: Want daar hebben we nog een paar minuten voor.
0: Hebben we daar nog 20 minuutjes voor en ik heb daar wel zin in.
1: Ja, zeker.
0: We hebben het al een aantal keer genoemd, waar M3, voor de mensen thuis, heel snel een samenvatting. Ik heb het soort van genoemd, right? Je hebt dan een hele grote zaal, dat speelt twee keer per jaar af. Eén keer eind april en één keer oktober. Het is als het ware een giga vlooienmarktachtig iets. Waarbij de artiesten, de cirkels, de bands, de componisten, de mini-labeltjes allemaal aan de tafel, als het ware, hun albums verkopen die ze ook speciaal voor dat evenement voorbereiden. Dus de release datum is ook dat evenement.
1: Zeker.
0: En daar komt zulke creatieve muziek uit, omdat het eigenlijk een soort van for the love of music, by the love of music is, als het ware.
1: Ja, je kan een genre noemen en je kan daar een album van vinden.
0: Ah, precies.
1: Het is niet eens een gok. Harsh noise, shoegaze, techno.
0: Je vindt het wel. Metal.
1: Wat dan ook. Je kan gewoon een steen gooien en vindt iets wat je nooit eerder hebt gehoord.
0: Ja, I mean, dat moet ook wel, want er worden 700 plus albums op uitgebracht.
1: Ja, als je alle X-Fans wereld luisteren, zo, dat ben je echt al 10 uur bezig. En dat zijn dan de korte versies.
0: Ja, dat is dus wat ik doe. Hè. Ik probeer al die crossfades te luisteren, te zien wat er tussen zit.
1: Ja, ik luister altijd volledige albums. Kost heel veel tijd.
0: Ja, want jij kwam al bij mij heel snel met AD Piano 10.
1: Ja, voor de mensen die het niet kennen, wat denk ik de meeste mensen zijn. Dat is van Diverse System, wat een soort van... een van de grootste, je kan het amper... Het is gewoon een label. Het is niet meer een Dojin label. Het is gewoon echt
0: Het is zo
1: label.
0: Uitgegroeid dat het... Ja, precies.
1: Zie het maar een beetje van de grote, superrijke vader van Blizzard Industry. Ja. Vergelijking.
0: Ja.
1: En dan hebben een serie wat... Ad Piano, dat is gewoon... pianomuziek met elektronica gemixt.
0: Ja.
1: Dat is ondertussen ook een soort subgenre geworden. Artcore, maar niet alles hier is artcore. Er zit ook gewoon echt een piano. Volgens mij wat dingen met gitaren en rock. En dat soort dingen.
0: Ja, als het ware is het van piano's taking a center stage. Maar dan wat de artiest daar omheen invult... is een soort van eigen invulling, I guess. Het kan van alles zijn. En het is een serie die dus al... Nou, afgelopen M3 met het 10e album is gekomen. Dus het loopt al een tijdje.
1: Zoveel muziek. Volgens mij is het meer dan 2 uur. Het zijn 45 nummers.
0: Zo.
1: Volgens mij zijn het 4 cd's.
0: Oh my god.
1: En er zitten echt hele goede artiesten op. Zoals Sakuzio, Gardens.
0: Connexio.
1: Callous Soiled is fantastisch. Ik gok op heel veel meer. Oh, Void natuurlijk. AR Forest.
0: Ja.
1: Juggernaut. Ik kan gewoon doorstaan. Elke nummer op de, elke artiest op deze lijst is noemswaardig. C, Blackie, Cosmo.
0: En dan moeten we toch iets uit gaan kiezen om af te spelen.
1: Ja, gelukkig heb ik van tevoren al wat keuzes gemaakt.
0: En wat is je eerste keuze?
1: Gardens featuring Moon Jelly met de nummer Rewind.
0: Wat heeft dat voor jou? Ja, ik denk nou, het is van, moet ik hem direct afspelen of wil je er nog wat over zeggen?
1: Heel goed nummer.
0: Gardens featuring Moon Jelly met het nummer Rewind op de plaat AD Piano 10.

Dat was Zudocode en Zino featuring Aili. Aili. Ik weet het ook niet. Where We Belong.

0: Misschien moet ik die... Ik haal eentje deze er even uit. Van Rokcha. Rokcha, een artiest die heel erg opkomend is sinds ook ongeveer de... Sinds ongeveer COVID. Zit een beetje in dat groepje van artiesten die heel veel samen op Twitter demootjes posten en dergelijke. Zoals ook Volta en DJ Raisai. Ik weet niet hoe lang Ariel al bezig is. Ook overigens onderdeel van Desktop Generation. Daar hadden we het net over. nee, ik ben groot fan, maar die heeft dus eindelijk een solo-album uitgebracht op M3 ook. Genaamd MP300. En daar heeft... jij zei iets over de cover artist. Dat was Zef, zei je?
1: Ja, als ik het me goed herinner. Ook van Desktop Generation.
0: Maar het is toch grappig dat de wereld dan weer zo in een cirkel bij elkaar komt of zo. Zal ik deze lekker snel even afspelen?
1: Ja.
0: Ik ben zo groot fan van Rokcha. Doet zulke goede high-tech. En dit is het laatste nummer op dit album MP300 van Rokcha. Proto Echo.

0: We hebben nog 40 seconden over. Dit is Sentiment van Kyle Sauer op het album Electric Resonance Hollow Horizons. Dank voor je aanwezigheid, ja, Ais.
1: Bedankt voor de uitnodiging. Hartstikke gezellig. En goede muziek gespeeld voor een keertje op de radio.
0: Ja, ik heb ook genoten van jouw inbreng en jouw muziek, maar ook jouw inspiraties en wat BNI te bieden heeft. Dus waar kunnen mensen jou vinden? Even snel.
1: Bandcamp, Twitter. Twitter Ais6.
0: Dat spel je als E-Griekse I-H-Z.
1: En dan een 6.
0: En dan een 6. En BNI, gewoon Google Bliss and Innocence, dan vind je het wel. Dit was Radio Oorsmeer, bedankt voor het luisteren en uiteraard tot volgende week.
2: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Doral Megens met het NOS-journaal. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine. Het ziekenhuis had een van de hantaviruspatiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. Intussen is vanuit Tenerife een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie een Nederlander. Het 15-jarige meisje dat gisteren overleed toen ze de halve marathon van Leiden liep, was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de loop. Dat laat haar familie weten. Zo'n 3 kilometer voor de finish zakte ze in elkaar. Ze werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Waarom ze onwel werd en of dat verband houdt met haar leeftijd is nog niet bekend. Deelnemers aan de halve marathon moeten volgens het reglement 16 jaar zijn. Dat was het meisje bijna. Fred Rutte is per direct opgestapt als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. Voor Rutte zat er dus niets anders op dan opstappen, zegt deze sportjournalist in Langs de Lijn.
5: Er valt weinig eer meer voor hem te behalen als hij 3 keer niet wint op het WK, wat helemaal niet gek zou zijn, want Curaçao debuteert en is geen extreem groot voetballand. Dan zal iedereen zeggen, ja, wat als Dick Advocaat er had gestaan?
4: Het AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. Het weer vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland wat rustiger. De meeste buien trekken weg. Morgen eerst droog met af en toe zon. Later weer buien en het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Voordelige spijkerbroeken. Voordelige korte broeken. Voordelige t-shirts. Voordelige overhemden.

0: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is OOG Radio. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanuit Tenerife is een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden van het cruiseschip Hondius onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie één Nederlander. Ook een arts en twee epidemiologen die op het schip waren, zitten op de vlucht. Alle cruisepassagiers zijn nu van boord. Een kleine groep bemanningsleden vaart het schip nu naar Rotterdam. Het Radboud UMC in Nijmegen meldt dat 12 medewerkers 6 weken in quarantaine gaan. Het ziekenhuis had een van de hantavirus-patiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. De voormalig stafchef van de Oekraïnse president Zelensky is aangeklaagd voor witwassen van geld. Andriy Yermak is mogelijk betrokken bij een groot omkoopschandaal rond het Oekraïnse staatsenergiebedrijf. Na een huiszoeking in november stapte Yermak al op. Zijn positie was inmiddels onhoudbaar geworden. De Libris Literatuurprijs is dit jaar gewonnen door Bert Natter voor zijn boek Aan het einde van de oorlog. Dat is zojuist bekendgemaakt in Nieuwsuur. Juryvoorzitter Norrie Beyer zegt dat Natter met zijn roman op weergaloze wijze laat zien dat de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog nog niet allemaal zijn verteld. Het verhaal speelt zich af rond een concentratiekamp waar gezocht wordt naar de 11-jarige zoon van de kampcommandant. Het lijkt erop dat het lange baanschaatsen op de Olympische Spelen van 2030 in Tialf gehouden gaat worden. Het organisatiecomité van de Winterspelen gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. De Winterspelen zijn in de Franse Alpen, maar Frankrijk heeft geen overdekte 400 meter baan. Over een maand weet Tialf of er groen licht komt. Het weer. Vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland is het rustiger. De meeste buien trekken dan weg. Morgen is het eerst droog met af en toe zon. Later volgen weer buien en het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: OOG Radio.

Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en vlogen naar huis, waar velen van hen in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Vanaf Tenerife is ook weer een tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius vertrokken naar Nederland. De vlucht is onderweg naar Eindhoven. Vanaf daar worden de opvarenden naar huis gebracht. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Ze zijn de laatste opvarenden die van het cruiseschip Hondius werden geëvacueerd. Kwetsbare gezinnen kunnen in de problemen komen als ze moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Ze zijn de laatste opvarenden die van het cruiseschip Hondius werden geëvacueerd. Kwetsbare gezinnen kunnen in de problemen komen als ze moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen gaan betalen voor de uitstoot van hun gas, benzine en dieselgebruik. Wie een cv-ketel en een benzineauto heeft, betaalt daar...

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: City Duikers met het NOS Journaal.

0: Zuid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste twee vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus was uitgebroken. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen een half uur geleden aan in Nederland. Aan boord van een van de vliegtuigen zijn 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit.

0: Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder naar Australië gevlogen. Het cruiseschip is ook onderweg naar Nederland. De Onlius moet zondag aankomen in Rotterdam. Minister Letschert grijpt niet in bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letschert noemt die conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. Arme gezinnen kunnen in de problemen komen door een Europese CO2-heffing, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen betalen voor de uitstoot die veroorzaakt wordt door het gebruik van gas, benzine en diesel. Die extra kosten zijn er niet voor iemand die bijvoorbeeld een elektrische auto heeft. Maar niet iedereen kan die overstap betalen. Het PBL zegt dat de overheid deze gezinnen moet helpen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om een ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon namelijk niet worden gegarandeerd. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Morgen zon en wolken. Het blijft op de meeste plaatsen daarbij droog. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanning.